Turkije, die stuurde door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal valt nog een bui, koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: soms doet het pijn als ik huil. Maar ik lach.
1: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met

3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

draaien voor me. Zo onschuldig en lief. En als ik naar je kijk, schieten steeds dezelfde gedachten door mijn hoofd. Ik heb geen andere keus, ik moet het je vertellen.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

retten. Mein deutsches Volk!

Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als "buitenlanders eruit". De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Michiel van der Velden.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
1: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
4: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
3: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
5: Morgen Gelderland.

daar zijn we weer. Vandaag begint nog vrij vriendelijk met geregeld wat ruimte voor de zon. Maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. En er komen door wat enkele buien ook. Er is zelfs een code geel weer afgekondigd voor vandaag. Tussen 12 en 8 wordt de kans op enkele stevige onweersbuien met hagel en windstoot verwacht. Die nemen dan vanavond geleidelijk af. En dan heb je morgen grotendeels droog, vrij zonnig. Al volgt later op de dag opnieuw regen. En goed nieuws voor het weekend, dan wordt het droog en gaat de temperatuur ook omhoog. Volgende week lijkt het zeer zomers warm te worden ook. Straks ons introspelletje, een goed begin. Maar eerst een greep uit het nieuws van vanochtend en wat de kranten schrijven. In Zaltbommel is vannacht opnieuw een auto uitgebrand. De brandweer haalde op tijd een gasfles uit het voertuig. De politie houdt rekening met de brandstichting. Het is al de vijfde autobrand daar in 10 dagen tijd. De Telegraaf heeft het vanochtend over de gasopslag in ons land. Op dit moment wordt die minder snel gevuld dan gebruikelijk. En de gasunie is bezorgd. Met het oog op de winter wil het bedrijf wat meer vaart zien bij het aanleggen van een extra voorraad. Is er maar een klein gedeelte van de opslag gevuld. Terwijl die buffer hebben we straks misschien wel hard nodig, hè, in de winter. Kunstmatige intelligentie wordt vaak gezien als dé manier om efficiënter te werken. Maar is dat ook zo? Nou, TNO heeft het onderzocht. Het Financieel Dagblad schrijft erover. Het blijkt dat werkgevers bij de invoering van AI nog te weinig nadenken over wat dat nou betekent voor het dagelijks werk van het personeel. TNO onderzocht 4 organisaties en zag dat de resultaten sterk uiteenlopen. AI levert dus niet automatisch meer productiviteit op en kan ook invloed hebben op de kwaliteit van het werk. Over werken gesproken, maar 25 uur per week werken, lijkt je dat wat? De Franse econoom Thomas Piketty zegt dat is een van de beste manieren om een economie te creëren die zowel binnen de grenzen van de planeet blijft als de ongelijkheid tussen landen drastisch verkleint. Dus korte werken is volgens hem een manier om de CO2-uitstoot te beperken, maar ook dus binnen die grens van 2 graden opwarming te blijven, maar de verschillen onderling ook wat gelijk te trekken. Is het wel zo'n goed idee? Dat lees je vanochtend in het NRC. Ze hebben het aan verschillende experts gevraagd. En wat betreft geld, in België is dus iemand 175 miljoen euro rijker geworden. Je hoort het net in het NOS-journaal. De winnaar had als enige de juiste cijfers in de Euro Millions loterij. Daarmee wint hij ruim 174 miljoen euro, hij of zij. Het is de grootste prijs ooit in België. Het vorige record staat op 168 miljoen. Dat is nog steeds heel veel. En wie het is, dat is niet bekendgemaakt. Maar het leuke vind ik altijd van die loterijen, of het nou de staatsloterij is of de postcode loterij of wat dan ook, is eigenlijk vlak voordat het bekend wordt gemaakt, als je zelf ook nog denkt van, nou, wat als ik win? Wat zou ik dan doen? Misschien kunnen we vanochtend wel eens even gaan dromen met elkaar. Wat zou jij doen als je de loterij zou winnen? En dan even niet over dit bedrag. Het bedrag is gewoon gigantisch, hè? Dus geen beperkingen. Wat zou jij als eerste doen? Wat zou je kopen? Wat zou je regelen? Oh, voel je het al? Nou, denk daar eens over na. Laat je fantasie de vrije loop. En deel het met mij. Frank@gld.nl of een appje. Dit is Desireless.

Frank. Elke werkdag van 6 tot 9 uur op Radio Gelderland. Het nieuws, het weer en leuke gesprekken. Oh ja, en natuurlijk...

0: Simone en My Baby Just Cares For Me. Goedemorgen Gelderland, woensdagochtend is het 10 juni tijd.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Voor een klein spelletje. Een spelletje heet Een Goed Begin. De dag goed beginnen met een kort intro van een plaat. Deze plaat wil ik namelijk vanochtend graag draaien.
1: Een goed begin.
0: Dat mag niet zomaar. Die moet wel eerst worden geraden. Op basis van het intro dus. Dus ik hoop eigenlijk nu op een luisteraar die daar goed in is. In het intro raden. Die genoeg heeft aan de eerste paar seconden om te weten. Ah, dat is die en die plaat. Van hem of haar wil ik graag dat je even de titel en de artiest naar mij doorzet. Dus frank@gld.nl of een appje. En als het goede antwoord erbij zit, dan kan ik de plaat helemaal draaien. Je mag daar 20 minuutjes over nadenken of zo. Ik geef je het intro nog één keertje. Goed luisteren. Welke plaat is dit?
1: Een goed begin.
0: Ja, meer is het niet. Daar moet je het mee doen. Maar misschien heb jij er voldoende aan. frank@gld.nl of een appje dus. Welke plaat is dat? Ik hoop dat het lukt. Het is namelijk een fijne plaat. Dit is ook fijn, maar deze mag ik sowieso helemaal draaien. Dat zijn hun vrienden uit Zeeland. Raccoon en Bring Me My Horse.
2: Don't raise your voice. You did what you did. You put your hand in the flame.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
3: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: 6:01. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Roosendaal is het 8,6 graden. En in de Kraats, gemeente Ede, 9,6. Deze woensdag beginnen we meest droog met ruimte voor de zon. Maar al snel ontstaan er verspreid enkele buien. Tussen die buien door zijn er korte zonnige momenten. En dan wordt het slechts 17 graden. Bij een vermoedelijk steekincident in het centrum van Arnhem is gisteren één persoon gewond geraakt. De politie heeft kort na het incident een verdachte aangehouden en onderzoekt wat daar precies is gebeurd. En de kleinste gemeente van Gelderland kan waarschijnlijk niet zelfstandig blijven bestaan. Roosendaal onderzoekt een fusie met Arnhem of Rhede, omdat de gemeente vanaf 2027 met structurele financiële tekorten kampt. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en in de mobiele app. Ik zal even kijken of de verkeersinformatie te melden is, maar nee.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
7: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
9: Goedemorgen Gelderland.

0: Flash and the Pan en Hey St. Peter op Radio Gelderland. Goedemorgen. Het is 6:55. Ja, Joske, het is mijn steun en toeverlaat hier in de studio. En ik zit er vanochtend al een klein beetje te mijmeren door dat nieuws van vanochtend. Over de Belgische loterijwinnaar. Daar is iemand 175 miljoen euro rijker geworden. In de Euro Millions loterij. 175 miljoen euro. En Joske, wij hebben een beetje die voorpret vooral even benoemd. Hè? Van als je nog niet weet wie er heeft gewonnen.
1: Ja.
0: En je doet zelf ook mee. Of je doet niet eens mee. Maar dat je gewoon even in je hoofd gaat zitten van wat als.
1: Wat als, ja. En dat is een onvoorstelbaar bedrag natuurlijk. 175 miljoen. Mijn güte. Ja. Nou, ik zou denk ik met mezelf en met mijn familie een soort yes-dag organiseren. Dus alles wat we die dag willen doen, gaan we doen.
0: Overal is het antwoord ja op.
1: Dus frietje eten, want dat gaan mijn neefjes waarschijnlijk verzinnen. Maar ook gewoon, ja, wel lief. Dat kan er wel vanaf, hè?
0: Wat zou je doen als je loterij bent? Friet.
1: Ja, heel veel friet, ja. Nee, maar ook gewoon, weet ik veel, een hele dure auto rijden. Of op een jacht of op vakantie dan in één keer. Gewoon naar Schiphol rijden, kijken waar je naartoe wil. Dat soort dingen. Dat
0: eerst volgende vliegtuig gewoon pakken. Ja,
1: ja, dat zou ik doen.
0: Oké. Ja, en je hebt natuurlijk sowieso een hele grote familie. Dus je hebt ook als je op iedereen van jouw familie meer denkt daar in dat mooie Achterhoek ja gaat zeggen.
1: Ja, dat wordt wel lastig. En sowieso lijkt het me best moeilijk als je zo'n groot bedrag wint. En het wordt bekend dat jij dat hebt gewonnen. Dat dan ook wel mensen bij je aankloppen. En misschien wel verwachten dat je dan ook wat gaat doen.
0: Ja.
1: Ja, hoe zou jij daar dan mee omgaan, denk je?
0: Nou, volgens mij is het sowieso de truc om het inderdaad niet gelijk uit te geven. Eerst even te laten bezinken. Want jij zei ook, er is iemand. Je hebt daar iemand voor, hè, bij de loterij, die je dan helpt.
1: Ik weet toevallig dat ze volgens mij bij de Postco loterij, dat is Bea Post heette zij. Ik weet niet of ze nog steeds doet, maar in het verleden heb ik er wel eens gesproken. En zij begeleidt winnaars al 30 jaar lang. En dat is
0: gewoon een baan.
1: Dat is gewoon een baan. Dat is toch fantastisch. Maar ook wel pittig, want die mensen die maken denk ik best wel wat mee in zo'n eerste jaar.
0: Ja, je wordt inderdaad, wat jij zegt, je wordt door alles en iedereen benaderd. Er zitten mensen bij die daar misbruik van willen maken. Maar ook gewoon mensen die echt een goed verhaal hebben en ten einde raad zijn en weten van, nou, jij hebt opeens heel veel geld, wat je misschien van gekheid niet weet wat je moet doen. En je kunt mij helpen of mijn kind of noem maar wat.
1: Ja.
0: Met onderzoek of een ziekte. Dus dat lijkt me inderdaad heel heftig. Ja, wat zou ik zelf doen? Als ik zelf erover zit te mijmeren, zitten we altijd eerst in eerste instantie te denken aan de kinderen. Of gewoon voor de kinderen een huis, een eigen woonruimte.
1: Dat is
0: gewoon
1: dat is te gek.
0: A, een goede investering. En B, je helpt diegene gewoon in deze tijd van woningnood ook gewoon gelijk heel goed. En reizen ook inderdaad.
1: Ik zou je me vast, misschien moet je een lot kopen vandaag of zo.
0: Het zijn er luisteraars die al een beetje aan het nadenken zijn.
1: Ja, we kregen een berichtje via WhatsApp van Walter. Een kistje bier kopen om het te vieren. Zeg maar in dezelfde categorie als de frietjes, denk ik.
0: Ja.
1: En Hans Visser die stuurde nog, als ik een grote geldprijs zou winnen, zou ik eerder met pensioen willen. Goed idee.
0: Ja.
1: En ik denk dat ik mensen zou helpen die in financiële nood zitten. En misschien een ander huis kopen.
0: Nou, ja, kijk.
1: Nou, goede idee. En nobel.
0: Lekker met ons meedromen vanochtend. Wat als jij die zou winnen? Dus wat zou je doen met heel veel miljoen? Frank@gld.nl of een appje. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: Somebody. No Khan en Julia Michaels en Hurt Somebody.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, een goed begin is het halve werk. Ik had vanochtend een intro voor je klaargezet in de hoop dat je hem zou herkennen. Dit was het intro.
1: Een goed begin.
0: Wil die appt, oh dit is erg, ik neur in, ik lalala, een goed begin zo mee. En dan denken jullie, de titel komt wel bovendrijven, maar nee. En straks blaar ik zo de juiste tekst mee. Wordt het toch nog een goed begin van deze dag. Fijne uitzending, dankjewel Wil. Leon zegt, goedemorgen, ik ken het wel. Iets met een transistorradio in de tekst, maar ik kom er niet op. Willy die weet hem wel, Evert die herkent hem, Walter ook trouwens. Oh hier, Leon die weet hem inmiddels. Weet inmiddels al, Brown Eyed Girl. Kijk, we komen dichterbij dan. Maar het is inderdaad Van Morrison. Jullie hadden hem goed en dus draai ik hem nu helemaal.

0: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Van Morrison met Brown Eyed Girl.
1: Do you remember when we used to say sha-la-la-la-la-la-la? Fijne woensdag allemaal. Groetjes André.
2: Hey, where did we go? Van Morrison met Brown Eyed Girl uit 1967.

0: Dai Dai, Shakira, Shakira en Burna Boy. Dat is het nummer wat ze hebben gemaakt voor het WK voetbal. Wat morgen losbarst in Amerika, Canada, Mexico.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Goedemorgen, hoe is het buiten? Alfred Snoek, goedemorgen bij Weerplaza.
2: Hi.
0: Ja, het code geel van gisteren die is er inmiddels af. Maar het heeft toch wel her en der behoorlijk geplenst. Ik zie ook in Brabant zelfs vervelend nieuws. Iemand met een busje onder een boom gekomen. Waarschijnlijk door het slechte weer, zeggen de collega's daar. Wat kunnen we vandaag verwachten? Weer een code geel ook, hè?
2: Ja, dat zal ook wel weer een code geel zijn. Omdat de buien vandaag weer gepaard kunnen gaan met onweer. En dan rolt er automatisch een code geel uit. En dan is het altijd eventjes aandachtig naar de lucht kijken. Want als er zo'n dreigende lucht aankomt, dan is er altijd risico dat even de wind uitschiet. Dat er veel regenwater valt. En dat er inderdaad ook wat onweer en hagel bij zit. Dat zal allemaal heel lokaal zijn. Maar inderdaad, wat je zegt, die berichtgeving uit de provincie Brabant geeft wel aan dat zelfs bij een code geel het af en toe heel desastreus kan aflopen.
0: Ja.
2: Ja, ik wil niet zeggen dat het vandaag ook gaat gebeuren. Nee. Maar droog houden we het vandaag niet. Nu wel droog in Gelderland overigens. Met op sommige plaatsen toch eventjes het zonnetje wat heel mooi doorkomt. Maar warm? Nee, dat is het niet. We zitten zelfs in de enkele cijfers. Een graadje of 8 à 9 is het op sommige plaatsen op de Veluwe. Nou, gelukkig is de zon er in deze tijd van het jaar heel vroeg bij. En is die ook snel hoog boven de horizon om die temperatuur wel wat op te jutten. Maar de luchtsoort waar we in zitten, die is toch wel behoorlijk fris. Dus we moeten ons tevreden stellen met een maximumwaarde van 17 graden. En dat is echt het maximum, want veel vaker liggen we nog op een wat lager niveau. Zo'n graad of 15 ook vanmiddag. Met name rondom buien die weer tot ontwikkeling komen. Wat ik zei, het is nu droog, maar in de loop van de ochtend dan dienen zich al een aantal buien aan. En met name vanmiddag verwacht ik toch wel weer zo her en der buien die inderdaad fors uit kunnen pakken met onweer. Misschien ook wel wat hagel. Maar tussendoor is er ook weer ruimte voor de zon. Dus het is heel erg wisselend. Bij dat alles een frisse wind uit zuidwest of westelijke richting en dus die maat. Lagere temperaturen.
0: Oké. En is dat het recept voor de rest van de week? Of is dat echt vandaag nog even?
2: Ik denk dat we morgen eigenlijk een vergelijkbaar weerbeeld kunnen verwachten. Misschien zijn de buien wat minder intens en wat minder langdurig. Want ik denk dat er vanmiddag echt wel op sommige plekken eventjes een drie kwartier met zo'n bui te maken is. Dat zal morgen misschien ietsjes anders zijn. Maar per saldo wordt ook morgen de regenmeter wel weer op heel wat plaatsen gevuld met een paar millimeters. Het is wachten op herstel in het weekeinde, waarbij ik overigens er wel vanuit ga. Ik zat er maandag ook bij jou, dat het dan in de loop van het weekend de 20 graden grens gepasseerd gaat worden.
0: Yeah.
2: Ja, dat lijkt lastig te worden. Ik denk dat we in onze handen moeten wrijven als we de 20 gaan halen, zo zaterdag, zondag.
0: Gaan we dat doen, toch?
2: Ja, ja.
0: Vind ik ook prima. Alfred, dankjewel en tot over een uurtje.
2: Is goed, tot straks.
0: Joske?
1: Ja.
0: Wij zijn vanochtend een beetje aan het dromen met de luisteraar.
1: Ja, heerlijk.
0: Naar aanleiding van een Belg die een loterij heeft gewonnen, 175 miljoen. En wij vragen ons vanochtend af, wat zou jij doen met heel veel miljoen? Kregen we wel wat leuke reacties op binnen van de luisteraars? Heb je nog een paar?
1: Ja, zeker. Nou, van Esther onder andere, die zit ook een beetje in de huizenhoek, net als jij net zat. Zij zou een ander appartement kopen.
0: Oh ja.
1: Ook wat aan een goed doel geven en ook lekker nieuwe kleren kopen, snap ik. Heino, die gaat een beetje alle kanten op. Die zou een klooster kopen in Zeddam.
0: Oké.
1: Ja, nou, ook een beetje de huishoek. Maar hij zou ook de voedselbank steunen op een of andere manier, zegt hij. Misschien ze voorzien van kant-en-klare maaltijden of zo.
0: Kijk.
1: Wel voor een jaar, zegt hij dan erbij.
0: Ja, dat wel echt gewoon wel goed helpen.
1: Afgekaderd plan, ja, heel goed. Walter, die zegt nog eerder stoppen met werken en gewoon blijven leven zoals nu. Maar iets meer gaan reizen met zoveel geld.
0: Oh ja.
1: Veel geld is fijn, maar gezondheid is nummer 1. En zo is het, Walter. En Dineke moest ook wel heel erg om lachen. Die heeft een heel leuk bericht. Ze zegt, nou, wat zou ik doen met een miljoen? Jullie krijgen taart.
0: Dat zijn wij.
1: Ja,
0: wij krijgen taart.
1: Ja.
0: Nou, ah, wat lief.
1: Dat is sowieso een goed idee. Een mooie, want jullie geven ook altijd een mooie weg.
0: Dat is waar.
1: Daarna zou zij kinderen en kleinkinderen een mooi bedrag geven. En zelf een klein huisje kopen bij zee. Maar, zegt ze, mijn moeder zei altijd, je bent voor een dubbeltje geboren. Dus dan word je nooit een kwartje. Dus het zal wel bij een pak chocolade blijven. Of een broodplank wat ik win. Dus sorry, de taart komt dan ook niet. Nou, bedankt Dineke. Hè?
0: Ik moet zeggen dat ook hetgeen wat ik tot nu toe heb gewonnen komt inderdaad ook neer op dat is weer een keer een rugzak van de postloterij inderdaad. Ja, maar voor de rest stroopwafels of zo.
1: Koekjes, thee. Ik krijg denk ik elke 3 maanden van mijn ouders zonnebrandcreme, een theedoos. Ja, wel heel lief. Maar wanneer komt dat bedrag?
0: Ja, maar gaat het vanochtend gaat het over het dromen.
1: Ja,
0: dus,
1: dat klopt. En dat kan altijd, hè?
0: Precies. Dat.
1: Ja.
0: Wat zou jij doen met heel veel miljoen? Denk daar maar eens even lekker over na vanochtend. Frank@gld.nl of een appje. Dan komen ze binnen hier bij Joske. En wij verzamelen ze. Helemaal leuk, al die Gelderse dromen. En fijne muziek op Radio Gelderland. Stevie Wonder. Dit is Sir Duke.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
5: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
6: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
2: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
9: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
8: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Het leek zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas.

0: Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
1: En die penalty gaat erin. Kamtschik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie-playoffs.
0: En de loting voor die playoffs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jeroen, dankjewel. Verkeersinformatie, de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen Echteld en Tiel, 5 minuten extra reistijd over 3 kilometer. En op de A50 Arnhem-Oost tussen Ewijk en Ravenstein, 5 minuutjes extra reistijd.
3: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
4: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. nudetuin.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
15: Hebbes.
16: Goedemorgen Gelderland.

0: Everlasting Love van Love Affair uit 1968. Maar het blijft gewoon steengoed. Goedemorgen Gelderland. Woensdagochtend 10 juni. Een vrij vriendelijk begin van de dag vandaag. Het zonnetje schijnt hier buiten de studio. Maar laat je niet verrassen door de temperatuur. Want die is op dit moment nog in de enkele cijfers. Vanmiddag ontstaan stapelwolken. Er vallen verspreid wat buien. Het wordt niet warmer dan zo'n 17 graden. Zelfs een code geel tussen 12 en 8 vandaag voor de kans op stevige onweersbuien. En die kans die neemt dan vanavond geleidelijk af. Morgen grotendeels droog, vrij zonnig. Maar het kan opnieuw gaan regenen later op de dag. En voor het weekend alvast goed nieuws dan om aan te denken nu. Het gaat droger worden. De temperatuur gaat omhoog. En ook volgende week zomers warm. Straks ons spelletje plaatdelict. Maar eerst een greep aan het Gelders nieuws van vanochtend en wat de kranten schrijven. Na een explosie bij een pand met een pilatenstudio in Oosterbeek heeft de burgemeester het gebouw voor 3 maanden gesloten. Burgemeester Marcel Frenzel die zegt het incident waarbij ook brand ontstond had veel ernstiger kunnen aflopen. Want boven het pand woont iemand ook. Voorpagina van het AD. Nederlanders krijgen veel later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere landen. Dat meldt het AD. Vooral bij behandelingen tegen kanker duurt het soms langer omdat eerst wordt gekeken naar de kosten. Opvallend genoeg zijn sommige middelen die met hulp van Nederlandse ziekenhuizen zijn ontwikkeld in Duitsland wel al te krijgen, maar bij ons nog niet. In de Gelderlanden gaat het ook over medicijnen. Bepaalde medicatie tegen een specifieke kwaal blijkt namelijk vaak ook heel goed te werken tegen iets anders. Het grote voordeel is dan, ze zijn daardoor veel goedkoper dan het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Maar ja, je hebt wel weer regeltjes natuurlijk. En dat kost mensenlevens, zegt de Hartstichting. Zij slaan nu alarm. 10 jaar onderzoek leerde bijvoorbeeld dat een specifiek medicijn tegen jicht ook een pijnlijke vorm, dat is een pijnlijke vorm van reuma, ook heilzaam kan zijn voor hartpatiënten. Nou, dat is gewoon pure winst. Daarover gesproken, over medicijnen en zorg. Ook vandaag, 1 op de 4 Nederlanders mijdt de zorg vanwege de kosten. En in de Arnhemse wijk Malburgen staan vandaag zorgverleners klaar voor een gratis gezondheidscheck. Speciaal voor mensen die niet altijd makkelijk die weg naar de zorg vinden. Want het wordt wel eens uitgesteld, de dokter of de tandarts, vanwege de kosten. En juist in wijken zoals Malburgen in Arnhem is dat merkbaar. En ze hopen daarmee de zorg letterlijk wat dichter bij de mensen te brengen. De Volkskrant kopt, gaan de Wadden op slot? Nou, dat hoop ik niet. Ik ben er dol op, de Waddeneilanden. Maar de Waddeneilanden, daar wordt over gesproken over het tijdelijk afsluiten van kwetsbare natuurgebieden. Om de planten en de dieren daar iets meer rust te geven. Dat zorgt voor discussie, want bewoners en bezoekers zijn bang dat er straks minder vrij gewandeld en genoten kan worden van het gebied. Dus hoe, ja, dat is de vraag, hè. Hoe bescherm je daarna de natuur? En hoe hou je dan tegelijkertijd dat Waddengebied toegankelijk voor iedereen? Van bijna niets meer kunnen optillen naar wereldkampioen gewicht heffen. Maria Berendsen heeft het gedaan. Ze is 75, ze komt uit Culemborg. Je ziet haar bij ons op de site staan. Ze herstelde van acute spierreuma, sloeg toen aan het trainen en verzamelde daarna een kast vol medailles met gewicht heffen. Ze heeft 10 keer het NK al gewonnen, 5 keer het EK en ze is 3 keer wereldkampioen geworden. Oh, Maria toch. En nu bereidt ze zich voor op het EK in België. Daar gaat ze opnieuw goud pakken. Sommige mensen vinden het knettergek dat ze dit doet met haar 75 jaar. Maar zelf ziet ze alleen maar voordelen.
1: Nou, het is überhaupt sporten voor ouderen is echt goed. Zeker krachttraining, wat dit ook inhoudt. En ja, het is voor je spieren, voor je gewrichten. Je blijft er fit bij. Ja, je voelt je lekker jong.
0: Ja, wie kan dat nou zeggen dat je, kunt armpje drukken met oma? Dat doe ik graag. Ik zou het trouwens met Maria niet doen, want je verliest geheid. Stoer oma. Zometeen Bertus Klaassen. Die ken je misschien van de 10 verschillen in de krant. Maar die heeft nog een droom.

0: De Pointer Sisters en Automatic op Radio Gelderland. Het is 7:15. Stel, je koopt een klushuis en dan gooi je er liters verf tegenaan. Je bent maanden aan het klussen en op een gegeven moment ben je klaar. Dan wil je erin en dan blijven die laatste klussen zoals de plinten misschien even liggen. Dat is vast herkenbaar voor heel veel mensen. Ik ben doorgaans zelf wel iemand die dingen afmaakt waar ik aan begin. Dit is wel echt een mooi voorbeeld van iemand echt waarvan je kunt zeggen, nou, de volhouder, de aanhouder wint. Bertus Klaassen, dat is echt de buitencategorie. Je kent hem misschien wel als tekenaar van de 10 verschillen, die puzzelrubriek in Dagblad de Gelderlander. 45 jaar lang kunnen we daar al van genieten. Het tekenen is niet zijn enige passie. Hij heeft altijd nog een andere droom. Bertus wil namelijk een wereldberoemde filmmaker worden. 20 jaar geleden begon hij aan een filmproject. Hij heeft het script zelf geschreven, gemonteerd, gefilmd, gefinancierd, alles. Pas dit jaar is die film uitgekomen. Echt een project waarvan je zegt, dat is er eentje van de lange adem.
1: Ze hebben mij gevraagd, hier in Graven was een toneelgroep. En toen vroeg iemand mij, wil jij dat dan regisseren? Maar toen liep het helemaal uit de hand. Want voordat ik het wist, had ik een hele speelfilm gemaakt met heel veel eigen ideeën erin.
2: Ik ben al 20 jaar Rika.
3: Ja, ik heb er wel vertrouwen in dat het afkomt. Maar het moet geen jaren meer duren.
4: Ja, inmiddels ben ik alweer 2 kinderen verder.
5: Dat zwembad, dat is helemaal niet van ons.
6: En dat zeg jij dan niet?
1: De film gaat over mensen die in een huis wonen, waar van alles gebeurt. En op een gegeven moment dan moeten ze weer het huis uit. En op het laatst komt alles goed. De happy end.
7: Dit jaar zal het toch wel, af zijn.
1: Ik hoop nog deze eeuw met de film, af te kunnen maken. Hè? En dat ik misschien alsnog een wereldberoemde filmer kan worden, wat ik vroeger wilde zijn.
0: Het GLD-doc Bertus maakt een speelfilm. Geeft je een kijkje achter de schermen van het hele proces. Een glimlach op je gezicht, gegarandeerd. Je kunt hem bekijken via onze site gld.nl en dan /kijken. En Bertus was bij ons te gast gisteren in GLD Plus op TV Gelderland. En die ken je ook bij ons nog online terugkijken als je het gisteren hebt gemist. Zometeen plaat delict.

0: Supertramp en Breakfast in America.
1: Plaat delict.
0: Ja, we hebben er weer eentje gevonden, hoor.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik heb een procesverbaal voor me liggen van een plaat waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag, los het op. En daarmee maak je dan kans op een leuk prijsje, namelijk de Radio Gelderland zaklamp. Die ligt voor je klaar als gouden tipgever als je weet waar dit over gaat. We behandelen vandaag een opmerkelijke melding van relationele onrust. Een vrouw heeft zich gemeld met de klacht dat een andere vrouw mogelijk een gevaar vormt voor haar huwelijk. Oei. We hebben een sielement. Volgens de slachtoffer gaat het om een opvallend aantrekkelijke verdachte met rood haar, groene ogen en een uitstraling die zelfs de meest standvastige mannen aan het twijfelen zou kunnen brengen. Ze is werkzaam, blijkt uit onderzoek, bij een financiële instelling en heeft daar regelmatig contact met de echtgenoot van de aangeefster. Er is van een strafbaar feit nog geen sprake, maar het slachtoffer vreest dat haar huwelijk gevaar loopt. In een emotionele verklaring doet zij een dringend beroep op de verdachte om afstand te bewaren en haar echtgenoot met rust te laten. Dus, een vrouw verdenkt een andere vrouw van het veroorzaken van relationele onrust, het ondermijnen van het huwelijk en het wekken van ernstige jaloezie bij de aangeefster. Ze heeft koperkleurig haar, smaragdgroene ogen, een opvallend zelfverzekerde uitstraling en ze beschikt over een glimlach, zeggen getuigen, die deuren opent en een aanwezigheid die moeilijk te negeren is. Oké, het signalement van de zangeres zelf dan. Ten tijde van de opname, 27 jaar oud, blond country zangeres, vriendin van deze ochtendshow. Ze komt uit Amerika, Tennessee. Ze heeft een vriendelijk voorkomen, maar ze laat duidelijk merken in deze plaat delict dat er grenzen zijn aan haar geduld. Ze noemt de naam van de verdachte keer op keer in de aangifte. Enig idee over welke plaat ik het heb? Laat het dan weten. Dat kun je doen door een mailtje te sturen naar frank@gld.nl of een appje met daarin dus titel en artiest. Ben benieuwd. Ondertussen, Boas.

Hey, zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Oh, dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogaan in Ede of Nijmegen.
2: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Trefpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
4: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
4: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Het is 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland in Oost-Gelre, in Harreveld 9,1 en in Gelselaar 9,8. Vandaag beginnen we meest droog met ruimte voor de zon. Al snel komen er stapelwolken voor en uiteindelijk ontstaan er verspreid enkele buien. Er is code geel voor Gelderland vanmiddag tussen 12 en 8 uur 's avonds. In Lichtenvoorde is bodemvervuiling ontdekt op en rond het terrein van de voormalige leerlooierij Vitelco. Omwonenden hebben een brief gekregen en ze krijgen het advies voorlopig geen grondwater te gebruiken, terwijl verder onderzoek naar de vervuiling en mogelijke gezondheidsrisico's loopt. En vanaf komende vrijdagavond tot en met zondagmiddag is de provinciale weg, de N325, tussen Nijmegen en Arnhem, deels afgesloten voor groot onderhoud. Het verkeer richting Arnhem en Elst wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd, dat je het weet. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Dan actuele verkeersinformatie. Waar moet je op dit moment mee rekening houden? Nou, dat valt op zich wel mee. De A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 minuutjes extra reistijd. En ik noem de N18 even, Zevenaar Duiven, tussen Groessen en de A12 staat ook 2 kilometer. En die 2 kilometer, dat kost je dan toch weer een kwartier.
6: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
16: Goedemorgen Gelderland.

0: The Village People, heb je meegedaan? YMCA op Radio Gelderland. Het is 7:07. En vanochtend onder andere een berichtje wat ons opviel over uit de datingmarkt. Je hebt bijvoorbeeld van die apps Bumble, maar ook Tinder. Die merken dat steeds vaker mensen afhaken. Met name jongeren zijn het een beetje zat. Een beetje klaar met dat geswipen, dat geveeg in naar links. En dan vervolgens dan weer niks horen. Ghosting. Of dat je een match hebt en dat het uiteindelijk een beetje oppervlakkig blijft. Dus gaan ook deze datingapps kunstmatige intelligentie gebruiken. AI moet de gebruikers helpen een betere match te vinden op basis dus van je persoonlijkheid, je interesse, je voorkeuren voor relaties. En sommige apps gaan daarmee het swipen zelfs helemaal vervangen. Maar of AI dan dus de liefde echt kan voorspellen, daar zijn ook de experts nog niet helemaal van overtuigd. Want ja, juist de aantrekkingskracht, of je iemand echt gelijk in die eerste paar seconden of een blik denkt van, oeh ja, dat lijkt me wel wat. Dat kun je niet echt makkelijk in een algoritme vatten, lijkt mij. Maar we gaan het zien voor mensen die de app gebruiken. Dus wat minder swipen en waarschijnlijk krijg je een soort chatbot die dan dingen aan je gaat vragen. En dan vervolgens dat dan weer aan iemand gaat koppelen. We hebben het vanochtend ook over heel iets anders qua dromen. Niet zozeer de liefde, maar dan juist weer het hele materiële. Het geld. Joske, mijn steun en toeverlating in de studio vanochtend.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Ka-ching, daar hebben we het
0: ka-ching,
1: over.
0: Ja, inderdaad. Ja. Wij hebben de Belg in het nieuws die 175 miljoen euro heeft gewonnen in de loterij. En wij dachten, is het niet lekker om met elkaar een beetje te dromen? Wat zou jij doen met heel veel miljoen?
1: Ja.
0: Heb je nog een paar dingetjes die zijn binnengekomen daarop?
1: Zeker ook wel originele inzendingen van onder andere Harold van Es. Die zegt, nou, met 175 miljoen, ik zou er meteen kauwgomballen voor halen. Jeetje, wat een originele benadering. En dat zijn er ook wel heel veel, denk ik.
0: Heel veel.
1: Ja, dus ik weet niet of het bij de lokale super, misschien moet hij even bellen voor een nieuw voorraadje.
0: Gewoon muntje voor muntje in zo'n automaat.
1: Ja. Oh man. Wel lekker. En Ingrid die stuurt ons nog, goedemorgen, ik zou met deze geldprijs het volgende doen. Geld voor de kankerbestrijding in het Reumafonds. Nou, dat is natuurlijk heel nobel.
0: Ja.
1: Altijd goed. En daarnaast ook een mooi feest, een groot feest geven en een huisje kopen in Spanje. Ja, dat huis, dat zie ik wel echt vaak terug, hè. Dat is toch wel een droom van veel mensen.
0: Nou ja, het is ook iets wat je nu niet makkelijk zelf zou kunnen realiseren. Wat heel veel mensen wel naar op zoek zijn.
1: Ja.
0: En dan is dat het eerste volgende. Maar ik vind jouw familie yesdag.
1: Yesdag, ja.
0: Het gewoon met de hele familie en dat die dag alles.
1: Alles mag.
0: Alles mag. Alles is ja.
1: Ja.
0: Oh.
1: Wel leuk, hè? Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Misschien moet ik het gewoon doen. Ook zonder een miljoen.
0: Gewoon een ja-dag.
1: Ja.
0: Oeh, ja.

0: Tommy Kitten en You Can Make Me Whole Again op Radio Gelderland. Het is 8:12.
1: Plaat delict.
0: Ja, dank voor het meespelen en het meedenken vanochtend. De platenpolitie is zeer content met de respons vanochtend. We hebben weer een dader kunnen pakken van het muzikale misdrijf. We hadden te maken met een jonge bankmedewerkster die opvallend veel aandacht had voor de man van de zangeres van vandaag. Die vertelde dat haar man wel erg graag naar de bank gaat. Dat gegeven vormde de basis voor een van de bekendste smeekbedes uit onze popgeschiedenis. De hele song is één lange waarschuwing aan een vrouw die volgens de aangeefster alles in huis heeft om haar man af te pakken. De naam wordt veelvuldig genoemd. Waar komt die naam vandaan? Nou, de mooie roodharige bankbediende inderdaad. Maar ook van een fan. Want de zangeres ontmoette eens een keer een fan bij een concert. Heel knap meisje, rood haar, groene ogen, mooie huid. En de zangeres vond haar naam zo mooi dat ze beloofde: ik ga een liedje over jou schrijven. En als je het ooit hoort op de radio, dan weet je dat het over jou gaat. En die bankbediende, die is de zangeres eigenlijk alleen maar dankbaar. Want zonder haar had ze dit nummer nooit geschreven en had ik nooit zoveel geld verdiend. Ja, het is wel een enorme hit. En dat kan veel mensen bekoren, want ik heb lekker veel reacties vanochtend hoor. Hinke heeft het goed, Jack heeft het goed, Corine heeft het goed, Fabian, Gitta, Patrick, maar ook Theodor. Theodor, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij zat vanochtend te luisteren. Je bent een beetje aan het bijkomen van de kleinkinderen, zie ik.
2: Ja, het heeft weer 2 dagen
0: gehad,
2: dus gewoon even lekker rustig.
0: Ja, het is wel leuk zo'n oma-dag, maar daarna is het ook even lekker om de voetjes omhoog te doen.
2: Ja, het is heel toevallig studiedagen op school, dus ja.
0: Oh ja.
2: We moeten oppassen, hè.
0: Ja, die studiedagen die komen altijd zomaar oppoppen en dan, wat doen we met de kinderen?
2: Ja. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Dus,
0: nee. Hey, heerlijk toch? Fijn dat je dat kunt doen. En het is vast gezellig geweest. Maar ook wel lekker dat ze er niet iedere dag zijn misschien.
2: Ja, dat klopt. Vandaag zijn ze hier. Morgen komen ze weer.
0: Dus Oké, morgen komen ze. Maar dan ben je weer helemaal fris en fruitig. En je kunt dan vertellen dat je plaat delict goed had.
2: Oké. Okay.
0: Want wie hoorde jij verstopt in mijn verhaal?
2: Dolly Parton met Jolene.
0: Dolly Parton met Jolene, inderdaad. Ik heb het signalement en de alle bewijsstukken genoemd. En je hebt de zaak opgelost. Ik ga het bewijsstuk uiteindelijk ook voor je draaien nu. En blijf even hangen. Dan gaat Joske jouw adres noteren. Dan kunnen we de zaklamp naar jou opsturen.
2: Oké, dankjewel.
0: Ja, groet aan de kleinkinderen morgen. En een fijne dag vandaag.
2: Oké, heel fijne uitzending.
0: Doei.
2: Doei.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Dank iedereen voor het meedenken en voor iedereen die het goed had. Inderdaad, Dolly Parton zochten wij vandaag met Jolene.

0: Plaatdelict van vandaag. Dolly Parton.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen.
1: Soms Dolly Parton.
0: Ja.
1: Met Jolene.
2: Van Dolly Parton.
0: Heel goed.
3: Jolene.
0: Allemaal zingen.
1: Jolene.
0: Nog eentje.
3: Jolene.
0: Ja.
3: Jolene.
0: Oh,
3: Jolene.
0: Nou, dat lijkt me duidelijk.
3: I'm begging of you, please don't take my man.
0: Dank allemaal voor het zingen, voor het meedenken. We hebben hem helemaal opgelost. Hij gaat toegevoegd worden aan de afspeellijst op Spotify van alle opgeloste platen delict. En heb jij nou nog een tip voor ons? Geef die dan door. Frank@gld.nl of een appje naar de studio.
4: Zaak gesloten.
0: En wat je ook kunt doen, is de plaatselijke politie bellen. Als je een tip hebt voor het platenlied. Wie weet komt hij dan binnenkort langs. Zometeen het weer van Weerplaza. Het is een onstuimig juniweekje.

0: Tracy en de Sunshine Band en Please Don't Go. En daarvoor dus Dolly Parton en Jolene. Het is 8 voor 8, tijd voor Alfred Snoek van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, met het weer voor vandaag. En het is ook de tijd van de avondvierdaagse, de wandelvierdaagse. De organisaties daarvan hebben het altijd een beetje lastig in deze periode van het jaar. Want dat is ook vaak wel een periode waarin het weer onstuimig is. En dat ze moeten kijken van laten we het wel of niet doorgaan. Er wordt her en der wat afgelast. Vanwege ook weer een code geel vandaag, hè?
1: Ja, ja, want er is risico op onweer. En mocht dan net zo'n route een beetje echt in het buitengebied zijn, ja, dan loop je in het open veld en is er dus een risico met onweer. En wil je dat risico als organisatie dragen? Ik kan me dat wel voorstellen.
0: Ja.
1: Waarbij achteraf gezien, want dat onweer is natuurlijk allemaal heel lokaal, waarbij je achteraf dan kunt zeggen van hey, het is allemaal heel erg meegevallen.
0: Het was helemaal niet nodig, krijg je dan weer te horen.
1: Ja, precies. Maar goed, dan zeg ik altijd, het hangt wel in de lucht. En als jij verantwoordelijk bent voor al die kinderen en al die ouders die daar dan lopen. Nou ja, ik kan me dat wel voorstellen.
0: Ik
1: dus het is een lastige afweging die je dan moet maken. En wij hadden het vorige week trouwens ook. Toen werd het ook afgelast een dag. En toen stonden alle ouders en kinderen, waaronder ik, al met een nat pak te wachten totdat we konden lopen. En uiteindelijk werd het afgezegd. Dus zo gaat dat in deze tijd van het jaar. Als het wisselvallig weer is, dan merk je gelijk wat voor invloed dat heeft. En dan vergeet je misschien soms ook wel de mooie momenten, want die zijn er ook op dit moment bijvoorbeeld.
0: Okay, tussen de buien door.
1: Ja, tussen de buien door inderdaad. Het is nu droog in Gelderland. De zon die breekt zelfs eventjes heel goed door. Maar het is niet echt warm. Afgelopen nacht temperaturen van 1 graad of 8. Nou, die temperatuur zit al wel wat in de lift. Maar veel warmer dan zo'n 17, hooguit 18 graden wordt het vanmiddag niet. En dat zijn korte momentjes als de zon eventjes goed zijn best doet. Want in de loop van de dag komen dus die buien weer tot ontwikkeling. Dus de komende uren nog even overwegend droog. Maar later vanmorgen en vooral vanmiddag en ook aan het begin van de avond toch diverse buien die boven Gelderland actief zijn. Waarbij onweer en zelfs hagel mogelijk zijn. En bij wijze van 5 kilometer verderop schijnt het zonnetje. Of 5 minuten later schijnt het zonnetje ook weer op die plek waar die bui is gevallen. Zo wisselend is het vanmiddag af en toe.
0: Ja, het is echt typisch voor deze tijd van juni ook, volgens mij. Of niet?
1: Laat ik het zo zeggen. Eigenlijk kun je alles verwachten in deze tijd van het jaar. Ja, behalve winterweer. Maar soms hebben we de schaapscheerderskou. Dan hebben we een noordenwind. Is het wel droog, maar is het fris? En ja, we kennen natuurlijk ook allemaal die hele warme dagen. Dat zit er voorlopig overigens niet in. Dat is wel duidelijk.
0: Hele warme dagen zitten er niet in. Oké. Okay. Nee. Alfred, dankjewel. En tot over een uurtje.
1: Tot straks weer.
0: Joe. En wij gaan het na 8 uur hebben onder andere over de gratis rijtraining die in Gelderland wordt gegeven voor jonge automobilisten. Want de provincie wil het aantal verkeersongevallen verminderen. Automobilisten tussen de 18 en de 24 jaar zijn hoog vertegenwoordigd bij het aantal ongevallen. Dus, zegt de provincie, zouden we die jonge automobilisten nou niet eens even leren baas te worden in eigen voertuig. Een gratis rijtraining. Dan word je dus bijvoorbeeld getest op een onverwachte situatie of een noodstop. We waren erbij bij zo'n training.

0: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
1: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
4: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
3: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker...
4: Alle winkels werden geplunderd.
3: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten...

0: tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
1: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
0: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Show.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files deze ochtendspits in Gelderland. Tot beginnen de A50 Arnhem richting Oost. Tussen Valburg en Ravenstein zo'n 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 348 Zutphen richting Deventer. Bij FC is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En de N810 Zevenaar richting Duiven. Voor de aansluiting met de A12 3 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De nieuwe coalitie van Lochem, gemeentebelangen Pro en VVD, hebben haar coalitieakkoord voor 2026 tot 2030 gepresenteerd onder de titel Met volle kracht vooruit, nieuwe energie voor een vitaal en veerkrachtig Lochem. Het akkoord bevat 33 ambitieuze doelen, waaronder de bouw van 2500 woningen, een klimaatneutrale gemeente, het terugdringen van kinderarmoede en de groei naar 40.000 inwoners. De plannen zijn vooral op hoofdlijnen uitgewerkt, wat kritiek opleverde van oppositiepartijen die het akkoord te ambitieus en te weinig concreet vinden. Volgens de coalitiepartijen is tijdens het formatieproces vooral ingezet op vertrouwen, samenwerking en een gezamenlijke visie. Willem Bunk wordt beoogd als nieuwe VVD-wethouder in de gemeente Berkland. Hij is een ervaren bestuurder uit de Achterhoek en was eerder wethouder in Bronckhorst en daarvoor raadslid. Na zijn eerdere politieke periode stapt hij tijdelijk uit de politiek en werkt hij als adviseur bij Berenschot, waar hij betrokken was bij projecten in verschillende gemeenten. Nu keert hij terug omdat hij opnieuw bestuurlijke kansen ziet in zijn eigen regio. Willem Bunk vindt dat Berkeland veel overeenkomsten heeft met Bronckhorst, vooral de dorps- en streekcultuur. Tegelijk ziet hij dat de lokale politiek is veranderd door de opkomst van lokale partijen en meer dynamiek in de raad. Waar veel fietstochten voor het goede doel vooral draaien om sportieve prestaties en het inzamelen van geld, staat bij de Vordense Heavens Ride iets anders centraal. Over ongeveer 2 weken starten bijna 200 fietsers aan de 5e editie, met afstanden tot 300 kilometer. Zij doen dat niet alleen voor het goede doel, maar ook om overleden dierbaren te herdenken. Deelnemers vinden steun bij elkaar, doordat velen een verlieservaring delen. Met de Heavens Ride wordt veel geld ingezameld voor Hospice Zutphen, Noorbehulp Zutphen en Stichting Ambulancewenst Oost. De organisatie is blij met de brede steun vanuit de gemeenschap en lokale ondernemers die het initiatief actief ondersteunen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De dag die is zonnig begonnen en een deel van de ochtend is het ook wel droog. Maar geleidelijk aan zien we al wat bewolking. Die bewolking hangt weer samen met wat buien die ook boven onze omgeving ontstaan. En daar hebben we eind van de ochtend al mee te maken. Maar ook vanmiddag ontstaan er enkele buien met kans op onweer, maar ook hagel. En ook moet men rekening houden met windstoten tot 60 km per uur en plaatselijk veel neerslag. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de middagperiode tot vanavond. Tussen de buien door zal de zon ook af en toe schijnen en bij een meest matige westelijke wind wordt het dan rond de 17 graden. Vanavond vallen er eerst nog wat buien, maar in de loop van de avond trekken de meeste buien naar het oosten weg en komende nacht is het lange tijd droog. Tegen de ochtend kan weer een bui vallen en dan koelt het af naar een graad of 10. Donderdag vallen er vooral in de ochtend meerdere buien. 'S Middags wordt het droger, breekt de zon daar vaker door en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het dan rond de 18 graden. Vrijdag dan hebben we vooral in de ochtend nog enkele buien met tussendoor wat zon. 'S Middags is het langer droog, al kan dan ook nog wel een enkele bui vallen, maar het wordt ook al wat warmer met 19 graden. In de nacht naar de zaterdag en zaterdag aan het begin van de dag kan er vooral in de Achterhoek nog een lokaal buitje vallen. Maar de rest van de zaterdag blijft het droog met geregeld zon en dan wordt het 20 graden. En zondag ziet er ook prima uit, een droge dag, zonnige perioden en temperaturen van rond de 21 graden. De wind is in het weekend veelal zwak tot matig uit westelijke richtingen. Na het weekend volgt een wat langere droge periode. Is het ook wat zomers warm met temperaturen die oplopen naar 25 graden of zelfs tijdelijk nog wel wat hoger.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De ochtendspit stelt in Gelderland niet al te veel voor. Er staan vooral wat dagelijkse files. Wat wel opvalt is de N348 Zutphen richting Deventer. Bij Epse is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 3 kilometer file met een half uur vertraging. En de N810 Zevenaar richting Duiven. Bij de aansluiting met de A12 staat 4 kilometer file. En dat kost je 20 minuten. En dat komt door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bier.
0: garvo.nl.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuken.

0: De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
1: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
2: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken, zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
0: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
3: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
4: Zou je ook morgen willen invoeren?
3: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
0: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Show.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in Gelderland en één opvallende. En die staat op de N810 Zevenaar richting Duiven. Voor de aansluiting met de A12 zijn wegwerkzaamheden aan de gang en de vertraging is er opgelopen tot 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: Dag buurvrouw.
8: Hey buurman.
7: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
8: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
5: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
9: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
10: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
11: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files in Gelderland zijn aan het oplossen of inmiddels al opgelost. Je hebt hooguit nog zo'n 5 minuten op onthoud, zoals de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Voor Hattemerbroek 3 kilometer met zoals gezegd 5 minuten vertraging. Datzelfde geldt voor de A15 Nijmegen richting Gorkum. Voor Tiel West 2 kilometer met zelfs een kleine 5 minuten vertraging nog. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Keppel Run wordt dit jaar gehouden op zondag 14 juni. Dit hardloop-evenement voor het hele gezin gaat door het mooie buitengebied van Keppel, Drempt en Hummelo. Individuele inschrijving en teaminschrijving zijn mogelijk. De afstanden zijn 10 kilometer, 5 kilometer, 2,5 kilometer en voor de jeugd 1 kilometer. De start is bij de Sporthal Hoogkeppel. De inschrijving eindigt op 13 juni en inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk. Meer informatie over starttijden en inschrijfgeld is te vinden op www.keppelrun.nl.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weer.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijk maar weg.
2: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
3: Geen idee. Snoeien?
2: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
3: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
3: Top, gaan wij iets leuks doen.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
6: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
7: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
8: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie schoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht.

0: De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.

Welkom hier weer bij Radio Ideaal. Rob de Brood tot aan 12 uur weer met dit programma hier op Ideaal. En dat heet de muziekservice. Ook weer op deze woensdagochtend. Je hoorde de Rolling Stones uit de piep begin jaren 80. En de Start Me Up. Wij hebben weer lekkere feel-good music de komende 2 uur. Ze komen weer allemaal voorbij. En we brouwen alles door elkaar. Met nu Christina Aguilera.

0: Taylor Dane met de wat onbekendere van haar uit de jaren 90. Can't get enough of your love. Fijn dat je luistert, fijn dat je erbij bent. Waar je ook bent, wat je ook doet. Ben je in de auto onderweg of ben je thuis of misschien wel op het werk. Wij hebben ook weer deze ochtend de fijne muziek voor je hier op Radio Ideaal.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze de drijfveer van de dag.

gingen terug in de tijd met de Nederlandse formatie De Kast. Dit was een joekel van het net in de jaren 90. En dat heette In Nijedij. Ja, dit doet elke dag wandelen met je hart, volgens een cardioloog. Want waarom is wandelen goed voor je hart? Nou goed, je hart heeft vooral baat bij beweging die je volhoudt. Niet een fanatieke sportbui wanneer je de rest van de week uitgeblust op de bank ligt. Nee, met regelmaat elke dag een wandeling. Dat klinkt misschien wel indrukwekkend dan een zware training. Maar ja, het is goed voor je hart. Elke dag een het hoeft niet een hele lange wandeling te zijn. Ja, ik heb dat ook. Ik wandel bijna elke dag naar de kroeg. En als ik dan na een paar uur weer terug wandel naar huis, heb ik toch soms mijn twijfels.

0: and sugar.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Ik ben Nicole van Londen. Janneke Laurensen, fractievoorzitter en het enige raadslid van Leidschoot-Montferland, legt door aanhoudende gezondheidsklachten tijdelijk haar werkzaamheden neer. Ze heeft al ruim 7 weken fysieke klachten en maakt daarom gebruik van de regeling voor tijdelijke vervanging van een raadslid wegens ziekte. De komende 16 weken wordt zij vervangen door Erik Wassing, die eerder fractievoorzitter van de partij was. Laurensen geeft aan dat zij op dit moment niet de rol kan vervullen die de partij verdient en heeft vertrouwen in haar vervanger. Voor Leidschoot-Montferland komt het ziekteverlof op een lastig moment. De partij leed bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart een groot verlies en ging van 5 naar 1 zetel in de gemeenteraad. Op de N348 bij Zutphen zijn een bestelbus en een auto met elkaar in botsing gekomen. De bestelbus zou gisteren geprobeerd hebben in te voegen, maar toen het busje wisselde van rijstrook reed de auto nog schuin erachter. De auto drukte daardoor de achterzijde van de bestelbus weg. Het busje kwam haaks op de rijbaan terecht. Een ambulance kwam naar de plek om beide bestuurders te controleren, maar gelukkig is niemand gewond geraakt. De botsing zorgde kort voor een file. Een bergingsbedrijf heeft beide auto's afgesleept. 4 fanatieke Oranje-fans uit de Achterhoek reizen alleen naar het WK 2026 in Noord-Amerika als Nederland minimaal de kwartfinales haalt. Speciale supporterskaarten van $60 per wedstrijd kunnen zij de kosten beperkt houden. Als Oranje eerder wordt uitgeschakeld, krijgen ze hun geld terug. De reis naar het WK is voor veel supporters erg duur. Sommige fans slaan het toernooi daarom over. Zij vinden de hoge kosten voor reizen, verblijf en tickets in de Verenigde Staten te groot en hadden gehoopt dat Oranje meer wedstrijden in Canada of Mexico zou spelen. Ondanks de hoge kosten blijft het enthousiasme groot. De supporters hopen Oranje ver te zien komen en kijken uit naar de bekende Oranjemarsen en de unieke WK-sfeer. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
3: De dag die is zonnig begonnen en een deel van de ochtend is het ook wel droog, maar geleidelijk aan zien we al wat bewolking. Die bewolking hangt weer samen met wat buien die ook boven onze omgeving ontstaan. En daar hebben we eind van de ochtend al mee te maken. Maar ook vanmiddag ontstaan er enkele buien met kans op onweer, maar ook hagel. En ook moet men rekening houden met windstoten tot 60 km per uur en plaatselijk veel neerslag. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de middagperiode tot vanavond. Tussen de buien door zal de zon ook af en toe schijnen en bij een meest matige westelijke wind wordt het dan rond de 17 graden. Vanavond vallen er eerst nog wat buien, maar in de loop van de avond trekken de meeste buien naar het oosten weg en komende nacht is het lange tijd droog. Tegen de ochtend kan weer een bui vallen en dan koelt het af naar een graad of 10. Donderdag vallen er vooral in de ochtend meerdere buien, 's middags wordt het droger, breekt de zon daar vaker door en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het dan rond de 18 graden. Vrijdag dan hebben we vooral in de ochtend nog enkele buien met tussendoor wat zon. 'S middags is het langer droog, al kan dan ook nog wel een enkele bui vallen, maar het wordt ook al wat warmer met 19 graden. In de nacht naar de zaterdag en zaterdag aan het begin van de dag kan er vooral in de Achterhoek nog een lokaal buitje vallen. Maar de rest van de zaterdag blijft het droog met geregeld zon en dan wordt het 20 graden. En zondag ziet er ook prima uit, een droge dag, zonnige perioden en temperaturen van rond de 21 graden. De wind is in het weekend veelal zwak tot matig uit westelijke richtingen. Na het weekend volgt een wat langere droge periode. Is het ook wat zomers warm met temperaturen die oplopen naar 25 graden of zelfs tijdelijk nog wel wat hoger.

Ja, ik zie dat het weer de hoogste tijd is voor de verjaardagskalender. Nou, we hebben vanmorgen op deze woensdag een hele korte. Ik zie er een viertal staan die vandaag jarig zijn. Dat is de Engelse actrice Elizabeth Hurley. Ze wordt 61 jaar. Dan is ook jarig Nederlands televisieproducent Reinhard Oerlemans. Ja, die is wel miljonair geworden, deze beste man. Hij wordt vandaag 55 jaar. En ook nog Amerikaans acteur Shane West. Hij wordt 48 jaar. En alweer als laatste in de lijst, Faith Evans. En deze zangeres, Amerikaanse zangeres, die had een aardige grote hit. Samen met Puff Daddy. Misschien herken je dit nummer nog wel.

Ja, dan klinkt het weer bekend, hè? Dat is ze, deze zangeres Faith Evans. En zij wordt vandaag 53 jaar. Ik zeg op deze woensdag ook natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

Ja, dit is zo'n mooi nummer. Hoe vaker dat je dit nummer hoort, hoe mooier dat je hem vindt. Van onze eigen Doetinchemse zangeres. Ja, helemaal in country sfeer. Yara Bakes, haar nieuwe single, die heet The Brighter Days. Kijk eens op haar website. Ze treedt regelmatig ook hier in de omgeving. Zelfs volgens mij in Ruurlo nog verschillende keren opgetreden in de Schouwburg. Kijk maar eens op de site. Yara Bakes met haar nieuwe dus The Brighter Days. Daarvoor Highway. Ja, we springen van hak op de tak. Dat is het leuke van dit programma met de Sugar Sugar Baby. En I Kissed a Girl, Katy Perry. Goed, we gaan even een korte pauze houden. Tot aan 11 uur. En daarna zijn wij terug met nog een uurtje. Een fijne mix van muziek. Met nu zomerse klanken. We hebben ze nodig. Bella Perez samen met Jody Bernal. En in 2002 scoorden ze dit hitje met Me and You.

0: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hevu.nl en start samen.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakten de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
8: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.

0: Of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemi-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi.

De Belgische formatie Waar Kom Dios. Ze braken door met What's a Woman. En dit was een van de opvolgers. En die heette Heading for Fall. Een hele goede morgen. Welkom in deel 2. We zitten alweer op de woensdag midden van de week. We zijn er tot aan 12 uur op de Brouwer hier met de muziekservice op Radio Ideaal. Een gezellige Nederlandstalige nu. Heerlijk. We gaan terug naar de jaren 80 met André Hazes. En hij meent het.

Alweer gezellig, 3 non-stop. Ja, je kunt hem lekker aanstaan waar je ook bent, thuis in de auto of op het werk. De gezellige muziek die komt weer voorbij hier met de fijne Feel Good Music van Peter Frampton. Juist onder andere met Show Me The Way. We hadden Medja uit de jaren 90 daarvoor met All About The Money. En die gezellige Nederlandstalige van André Hazes. Ik meen het. Terug nu naar een opname van Roxy Dekker.

The Breakfast at Tiffany's van de formatie The Deep Blue Something. We gaan iets anders aanscherpen nu, want moeite op het toilet. Ja, we hebben veel fruitsoorten die kunnen helpen met dit gebeuren. Ja, dat zijn onder andere bananen, appels, peren, rozijnen, avocado, kiwi, kersen, bosbessen, blauwe druiven, frambozen, gooibessen, bramen, pruimen, noem het maar op. Dat kan allemaal mogelijk zijn. Want wat helpt allemaal? Dat is onder andere eet vezelrijk, drink voldoende water, blijf in beweging, ga op tijd naar de wc en zorg voor een goede houding op het toilet. Ja, ik heb ook nog wel een hele goede als je verstopping hebt voor het toilet gaan. Dan moet je heel veel bier drinken en daarna heel veel oliebollen. Dan gaat de rest vanzelf.

Heerlijke dansbare muziek uit de jaren 70. De Gibson Brothers en de Non-Stop Dance. Het is weer tijd voor een nieuwsfeitje en dit kwam ik de afgelopen week weer tegen. Namelijk in Nederland zijn discriminatie en racisme diep geworteld en structureel van aard. Ook bij de overheid. Dat stelt de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme in haar eindrapport. In het rapport staat dat de overheid zelf moet stoppen met discrimineren, discriminatie moet voorkomen en actief moet bijdragen aan gelijkwaardigheid en gelijkheid. De commissie die stelt dat de aanpak van discriminatie en racisme in Nederland tekortschiet en dat het tijd is voor een fundamentele koerswijziging. De commissie die deed de afgelopen 4 jaar onderzoek in Europees en Caribisch Nederland en werd opgericht in de nasleep van de toeslagenaffaire.

0: Regisseert terug naar een opname alweer uit de eindjaren 80. Je zou het al bijna een krenten uit de papplaatje kunnen noemen die je niet vaak op de radio hoort. Toch was het een vrij bekende, deze van John Cougar Mellencamp en The Paper in Fire. We hebben nog daarna zojuist in ieder geval de Cat's Eye van Gabriella.
1: De muziekservice.

luisteraar mij vragen, wat vind jij de allermooiste plaat van Madonna? Dan is het deze. Daar blijf ik altijd bij. Dit is haar mooiste die ze ooit gemaakt heeft. En een van de betere coverversies, want meestal is altijd het origineel het beste. Hij is origineel van Don McLean, maar ik vind deze versie, ja, persoonlijk vind ik hem veel en veel mooier. Madonna, en je hoorde de American Pie. Woensdag zitten we bijna op voor deze muziekservice. Morgen vroeg om 10:00 hebben we weer een nieuwe op de donderdag. Ik zeg voor nu, blijf gezellig hangen hier bij Radio Ideaal. Luister fijn verder en maak er nog een hele mooie dag van. We gaan eruit met een hele mooie opname uit de jaren 80. Onder andere deze van Chris Isaak en de Blue Hotel.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk...
2: 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en

0: heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Er zijn veel mensen die het moeilijk vinden om dingen te regelen via de computer. Zoals contact met de overheid, videobellen, online bankieren, studiefinanciering of andere toeslagen van Duo. Het is fijn om mee te kunnen doen in de digitale wereld, maar dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je het alleen moet doen of niet weet waar je moet beginnen. Daarom is er het informatiepunt Digitale Overheid. IDO in de bibliotheek Doetinchem. Medewerkers helpen bij alle vragen over digitale zaken. Ze luisteren goed, denken mee en geven uitleg waar je iets aan hebt. Als het nodig is, verwijzen ze door naar de juiste organisatie. De hulp is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur kan iedereen terecht bij de bibliotheek in Doetinchem. Aanmelden kan via de klantenservice, via de agenda, op de website www.biebnieuws.nl of aan de balie.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. De gemeente Lochem heeft een intentieovereenkomst gesloten met 3 grondeigenaren voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Lochem Oost Plus. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting de bouw van ongeveer 600 woningen tot 2040, verdeeld over verschillende prijsklassen en doelgroepen. De gemeente en grondeigenaren gaan samen onderzoeken hoe het gebied ontwikkeld kan worden en hebben afspraken gemaakt over samenwerking, planning en kostenverdeling. De overeenkomst volgt op een besluit van de gemeenteraad uit november 2025 om actief samen te werken met grondeigenaren. Volgens wethouder Marja Egging moet een nieuwe wijk bijdragen aan een toekomstbestendige gemeente en aan de ambitie om in 2040 ongeveer 40.000 inwoners te tellen. 2 auto's zijn vanochtend frontaal tegen elkaar aangebotst op de Hamelandweg bij Lievelde. Het ongeluk gebeurde rond 8:30. Een personenauto reed achter een vrachtwagen in de richting van de N18. De bestuurder van deze personenauto wilde zijn voorligger inhalen, maar zag hierbij een tegenligger over het hoofd. Ondanks de harde klap raakte niemand gewond. Beide auto's liepen zware schade op en moesten worden afgesleept. De bodem van en rond de voormalige leerlooierij Vitelco in Lichtenvoorde blijkt vervuild met onder meer chroom, pak, mineralenolie en PFAS. De gemeente Oost-Gelre, die het terrein wil herontwikkelen voor woningbouw, heeft buurtbewoners hierover geïnformeerd. Uit onderzoek blijkt dat de vervuiling vooral op het voormalige fabrieksterrein aanwezig is, maar deels ook in de omgeving, waaronder een tuin bij appartementcomplex De Veldmaten. De GGD en de Omgevingsdienst onderzoeken de mogelijke gezondheidsrisico's. Uit voorzorg wordt bewoners afgeraden grondwater te gebruiken voor besproeiing van tuinen of consumptie, totdat er meer duidelijkheid is. Een aanvullend bodemonderzoek start binnenkort en duurt naar verwachting 8 tot 10 weken. Ongeveer 270 buurtbewoners hebben een brief ontvangen en zijn uitgenodigd voor een spreekuur om vragen en zorgen te bespreken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 13 juni openen Royal Eikelkamp en het Living Lab Soil Valley in Giesbeek hun deuren voor de Techniekdag De Liemers. Jongeren van 8 tot en met 14 jaar ontdekken hier op een interactieve en vooral leuke manier de wereld van de techniek. Van bouwen en programmeren tot experimenteren en onderzoeken, zelfdoen staat centraal. Bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio verzorgen volop uitdagende activiteiten. Zo ervaren bezoekers hoe breed, innovatief en verrassend techniek is en welke mogelijkheden er in de regio liggen voor een toekomst in de techniek. De Techniekdag is gratis toegankelijk voor jong en oud en vindt plaats van 10 tot 4 uur op het terrein van InnoFields in Giesbeek. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op www.techniekdag.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp

0: en oplevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
5: Dat groeit maar door.
4: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangevallen. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangevallen.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 4 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dank maar weer.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Een zomerwandeling in een oud gebied tussen de esdorpen Geesteren en Gelselaar, vlakbij de grens van Gelderland en Overijssel. Op zondagmiddag 14 juni nemen de natuurgidsen van IVN Noordmidden Achterhoek belangstellenden graag mee om een route over zandwegen en boeren-esparen langs weilanden en door bossen. Dwars door het coulissenlandschap van de Achterhoek, doorsneden met water. De gidsen vertellen onderweg over het landschap, de beken en de flora en fauna van het gebied. De beken zijn en waren van groot belang voor dit gebied, met name voor de afwatering van het overtollige water naar onder andere het Twentekanaal, maar ook zorgden zij voor het transport van goederen. Later, na ongeveer 1850, verloren deze waterwegen hun functie, gedeeltelijk door concurrentie van de verbeterde infrastructuur van wegen en treinverbindingen. De wandeling op zondag 14 juni start om 2 uur vanaf café-restaurant Baan in Geesteren. Aanmelden is niet nodig, onderweg is er een koffiepauze en de wandeling duurt ongeveer 2 uur.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni vindt op de IJsselkade in Zutphen de derde editie van Smaak aan de Kade plaats. Het gratis toegankelijke foodtruckfestival brengt 3 dagen lang streetfood, zomerse dranken, live muziek en kinderactiviteiten samen op de IJsselkade met uitzicht op de IJssel en de uiterwaarden. De vorige editie trok ruim 15.000 bezoekers. Ook dit jaar rekent de organisatie op een druk bezocht weekend met bezoekers uit Zutphen en de wijde regio. Tijdens het festival verandert de IJsselkade in een kleurrijk openluchtterras aan het water. Bezoekers kunnen eten, drinken, genieten van live muziek en blijven hangen met uitzicht op de IJssel. Dit jaar krijgt het terrein een extra zomerse uitstraling met tropical hangouts, kleurrijke zitplekken en zomerse hoekjes. Meer dan 15 foodtrucks serveren streetfood uit verschillende keukens, van Indonesisch, Mexicaans, Surinaams en Italiaans tot burgers, barbecue, ambachtelijke snacks, ijs, churros en zoete specialiteiten. Ook zijn er vegetarische en vegan opties. Bij het dranklokaal zijn onder meer bier, wijn en frisdranken verkrijgbaar en nieuw dit jaar is de cocktailbar. De muziek loopt van akoestische optredens tot DJ's die de avond afsluiten. Naast waterpret bij de waterwerken en de draaimolen zijn er op zaterdag en zondag extra activiteiten voor kinderen. Op zaterdag kunnen kinderen van 1 tot 5 uur genieten van straattheater van Uitvinder Bel. Op zondag is er van 1 tot 5 uur een ballonnenartiest aanwezig. Het actuele programma, de volledige line-up en de deelnemende foodtrucks zijn te vinden op www.smaakaandekade.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
1: Echte barbecues, kies voor vleesboerderij Garrison, Utoli. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Tolly. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EatIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
6: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eatiday.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
7: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
8: Schat, de oprit is echt bult en gat.
9: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
8: Veldhuizen wie?
9: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
8: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Keppel Run wordt dit jaar gehouden op zondag 14 juni. Dit hardloop-evenement voor het hele gezin gaat door het mooie buitengebied van Keppel, Drempt en Hummelo. Individuele inschrijving en teaminschrijving zijn mogelijk. De afstanden zijn 10 kilometer, 5 kilometer, 2,5 kilometer en voor de jeugd 1 kilometer. De start is bij de Sporthal Hoogkeppel. De inschrijving eindigt op 13 juni en inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk. Meer informatie over starttijden en inschrijfgeld is te vinden op www.keppelrun.nl.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De nieuwe coalitie van Lochem, gemeentebelangen Pro en VVD, hebben haar coalitieakkoord voor 2026 tot 2030 gepresenteerd onder de titel Met volle kracht vooruit, nieuwe energie voor een vitaal en veerkrachtig Lochem. Het akkoord bevat 33 ambitieuze doelen, waaronder de bouw van 2500 woningen, een klimaatneutrale gemeente, het terugdringen van kinderarmoede en de groei naar 40.000 inwoners. De plannen zijn vooral op hoofdlijnen uitgewerkt, wat kritiek opleverde van oppositiepartijen die het akkoord te ambitieus en te weinig concreet vinden. Volgens de coalitiepartijen is tijdens het formatieproces vooral ingezet op vertrouwen, samenwerking en een gezamenlijke visie. Willem Bunk wordt beoogd als nieuwe VVD-wethouder in de gemeente Berkland. Hij is een ervaren bestuurder uit de Achterhoek en was eerder wethouder in Bronckhorst en daarvoor raadslid. Na zijn eerdere politieke periode stapt hij tijdelijk uit de politiek en werkt hij als adviseur bij Berenschot, waar hij betrokken was bij projecten in verschillende gemeenten. Nu keert hij terug omdat hij opnieuw bestuurlijke kansen ziet in zijn eigen regio. Willem Bunk vindt dat Berkeland veel overeenkomsten heeft met Bronckhorst, vooral de dorps- en streekcultuur. Tegelijk ziet hij dat de lokale politiek is veranderd door de opkomst van lokale partijen en meer dynamiek in de raad. Waar veel fietstochten voor het goede doel vooral draaien om sportieve prestaties en het inzamelen van geld, staat bij de Vordense Heavens Ride iets anders centraal. Over ongeveer 2 weken starten bijna 200 fietsers aan de 5e editie met afstanden tot 300 kilometer. Zij doen dat niet alleen voor het goede doel, maar ook om overleden dierbaren te herdenken. Deelnemers vinden steun bij elkaar, doordat velen een verlieservaring delen. Met de Heavens Ride wordt veel geld ingezameld voor Hospice Zutphen, Noorderhulp Zutphen en Stichting Ambulancewenst Oost. De organisatie is blij met de brede steun vanuit de gemeenschap en lokale ondernemers die het initiatief actief ondersteunen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat je bij L&B Vorden moet zijn.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wiel wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wiel is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken, of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. Twee jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
8: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
9: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
8: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
10: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
11: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel. Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 13 en 14 juni wordt het landelijke Halleheide omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Festival Halleheide is dé plek waar muziek, streekcultuur en gezelligheid samenkomen. 2 dagen lang kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Wat kunnen bezoekers verwachten? Live optredens op het hoofdpodium, muziek, workshops, theater en dans op verschillende erven in de omgeving, foodtrucks, streekproducten en gezellige terrassen. Kinderactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden en een fietsroute tussen locaties met voorstellingen elk uur. Het festivalterrein opent beide dagen om 10:30 en sluit rond 19:00. De locatie, midden in het prachtige buitengebied van Halle, biedt volop ruimte om te ontspannen, te genieten van muziek en elkaar te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op www.festivalhalleheide.nl. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een volwassene.
0: Radio Ideaal.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Hey, buurman.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam wordt het wat drukker op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. En op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat file tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens. Daar heb je 10 minuten oponthoud door controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
11: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 28 juni presenteren kunstenaars Maron Hilverda en Jeannette Hoekstra de tentoonstelling Betekenen in de Koppelkerk in Bredevoort. Deze expositie, onderdeel van een uitwisseling tussen kunstenaars Initiatief Breekijzer en Platform Deventer Kunstenaars, onderzoekt de relatie tussen tekenen en betekenen. Met betekenen benadrukken Hilverda en Hoekstra de tijdloze kracht van tekenen als middel om betekenis te geven en te delen. De openingstijden van de Koppelkerk zijn van vrijdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De entree is vrij, een gift wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal.

0: Het nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Janneke Laurensen, fractievoorzitter en het enige raadslid van Leidschoot-Montferland, legt door aanhoudende gezondheidsklachten tijdelijk haar werkzaamheden neer. Ze heeft al ruim 7 weken fysieke klachten en maakt daarom gebruik van de regeling voor tijdelijke vervanging van een raadslid wegens ziekte. De komende 16 weken wordt zij vervangen door Erik Wassing, die eerder fractievoorzitter van de partij was. Laurensen geeft aan dat zij op dit moment niet de rol kan vervullen die de partij verdient en heeft vertrouwen in haar vervanger. Voor Lijst Groot-Montferland komt het ziekteverlof op een lastig moment. De partij leed bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart een groot verlies en ging van 5 naar 1 zetel in de gemeenteraad. Op de N348 bij Zutphen zijn een bestelbus en een auto met elkaar in botsing gekomen. De bestelbus zou gisteren geprobeerd hebben in te voegen, maar toen het busje wisselde van rijstrook reed de auto nog schuin erachter. De auto drukte daardoor de achterzijde van de bestelbus weg. Het busje kwam haaks op de rijbaan terecht. Een ambulance kwam naar de plek om beide bestuurders te controleren, maar gelukkig is niemand gewond geraakt. De botsing zorgde kort voor een file. Een bergingsbedrijf heeft beide auto's afgesleept. 4 fanatieke Oranje-fans uit de Achterhoek reizen alleen naar het WK 2026 in Noord-Amerika als Nederland minimaal de kwartfinales haalt. Dankzij speciale supporterskaarten van $60 per wedstrijd kunnen zij de kosten beperkt houden. Als Oranje eerder wordt uitgeschakeld, krijgen ze hun geld terug. De reis naar het WK is voor veel supporters erg duur. Sommige fans slaan het toernooi daarom over. Zij vinden de hoge kosten voor reizen, verblijf en tickets in de Verenigde Staten te groot en hadden gehoopt dat Oranje meer wedstrijden in Canada of Mexico zou spelen. Ondanks de hoge kosten blijft het enthousiasme groot. De supporters hopen Oranje ver te zien komen en kijken uit naar de bekende Oranjemarsen en de unieke WK-sfeer. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Gelderland staan voornamelijk files die een paar minuten vertraging opleveren. De A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud tussen Beest en Knopendel. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is de vertraging ook 5 minuten tussen de afrit Nijmegen en Malden. En je hebt 10 minuten oponthoud op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in Gelderland veroorzaken zo'n 5 minuten vertraging. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens is het iets drukker tussen Arnhem en Duiven, want daar heb je bijna 10 minuten oponthoud. Net als op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen heb je 5 minuten oponthoud tussen knooppunt Del en Wadenoijen. En het rijdt langzaam op de A2... van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. En ook daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: de Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
9: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
10: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
9: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
11: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 13 juni openen Royal Eikelkamp en het Living Lab Soil Valley in Giesbeek hun deuren voor de Techniekdag De Liemers. Jongeren van 8 tot en met 14 jaar ontdekken hier op een interactieve en vooral leuke manier de wereld van de techniek. Van bouwen en programmeren tot experimenteren en onderzoeken, zelf doen staat centraal. Bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio verzorgen volop uitdagende activiteiten. Zo ervaren bezoekers hoe breed, innovatief en verrassend techniek is en welke mogelijkheden er in de regio liggen voor een toekomst in de techniek. De Techniekdag is gratis toegankelijk voor jong en oud en vindt plaats van 10 tot 4 uur op het terrein van InnoFields in Giesbeek. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op www.techniekdag.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt niet drukker dan anders op woensdag. Veel files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op een paar wegen is het wat drukker, zoals op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht tussen de afritten Sint-Michielsgestel en Kerkdriel. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Net als op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Verder heb je op de A50 van Arnhem naar Os een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Je hebt ook een kwartier vertraging op de N325 vanuit Nijmegen. Het staat daar vast tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. En op de N348 is het aansluiten van Deventer naar Zutphen. Tussen Eefde en Zutphen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
3: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De 3 mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een 4de verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover-journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media-platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, want het drukste moment van de spits is geweest. Je staat nog wel 10 minuten in de file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Op de A12 vanuit Arnhem heb je ook nog 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. En op de A50 is het nog druk van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
9: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weer.
10: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
11: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
9: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weer.
12: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
13: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
12: Veldhuizen wie?
13: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
12: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
13: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
12: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
14: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Ja, dames en heren, goedenavond. Welkom bij Radio Ideaal. We hebben vanavond het politieke programma, maar zo politiek wordt het wellicht niet. Vorige week spraken we met Peter Brouwer, de binnenstadsmanager, over de binnenstad van Lochem en de dorpskernen. Vandaag praten we wat meer over het ommeland van Lochem. We gaan het over een toren hebben. U heeft het liedje net al gehoord. Het was een liedje van Jules de Korte. Niet vaak meer te horen op de radio, nee, maar ik dacht dat dit wel een passend liedje was.
1: Zeer zeker, ja.
0: Als je een passie hebt voor een toren. We gaan, vorige week zijn we er eigenlijk over begonnen. Sommige plekken vertellen het verhaal van een stad. En nou ja, niet omdat ze heel groot zijn of beroemd, die zijn er natuurlijk ook. Maar ja, omdat heel veel generaties inwoners er wel herinneringen aan hebben. En voor Lochem is de Belvedere op de Lochemse Berg zo'n plek. En die staat er al meer dan 130 jaar. Dus die zag het toerisme ontstaan, overleefde oorlogen, deed dienst als luchtwachtpost en raakte uiteindelijk buiten gebruik. Maar er wordt nu gewerkt aan een nieuw hoofdstuk voor de toren. En vanavond spreken we daarover met Koos van Zwieten, voorzitter van de stichting Behoud Belvedere Lochemse Berg. Koos, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Laten we eerst eens even kijken, kennismaken. Je bent al, denk ik, vaker op Radio Ideaal. Dus ja. Voor de meeste luisteraars ben je misschien wel bekend. Maar voor wie jou nog niet kent, wie is Koos van Zwieten eigenlijk?
1: Koos van Zwieten, sinds een jaar of 20 nu inwoner van de stad Lochem. Ik ben hier naartoe gekomen toen ik bij de gemeente Lochem ging werken als hoofd ruimtelijke ontwikkeling. Heb ik met heel veel plezier gedaan, maar een jaar of 6 geleden ben ik met pensioen gegaan. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, toch allerlei dingen opgepakt. Ik ben voorzitter geworden van de VVV. Toerisme en is toch belangrijk en VVV een mooie voorziening. Daarom ook dat de luisteraars van Radio Ideaal mij wellicht kennen. Want elke vrijdagavond heb ik een blokje. De toeristische tips voor de komende week. Dan geef ik uitleg wat er allemaal te doen is in en rondom Lochem. Die week daarop. Maar ik zit ook bij het historisch genootschap. Daar zit ik ook in het bestuur. Geschiedenis vind ik erg leuk. Dus zo deels vul ik mij nu mijn tijd. En ik ben ook nog Berkelschipper. Dus ik vaar met de zomp over de prachtige rivier de Berkel. Dus dat is de belangrijkste dingen waar ik me nu mee bezighoud. Maar vanavond vanuit de VVV ben ik betrokken geraakt bij het project restauratie behoud van de Belvedere op de Lochemse Berg. Want de toren is nog steeds eigendom van de VVV.
0: Oh.
1: De toren is gebouwd in 1893 door het verfraaiingsgezelschap Lochem en Omstreken. Dat was een gezelschap van heren uit Lochem in 1885 opgericht. Eigenlijk de tweede VVV van Nederland om zeg maar toerisme te bevorderen in Lochem. Wat ze deden is boekjes uitbrengen, maar ook zeg maar verwijzingen, wandelpaden aanleggen. Maar al heel snel namen ze het initiatief.

0: om een uitkijktoren te bouwen. Ja, want wat is een toeristische plek zonder uitkijktoren?
1: Ja.
0: Dus al heel snel hebben ze het initiatief genomen om een toren te bouwen op de Lochemse Berg. Sikkens van de Kloeze. Het grond op de Lochemse Berg heeft een stukje grond ter beschikking gesteld op een van de hoogste punten van de Lochemse Berg. En daar is toen de toren gebouwd in 1893. En ik vind het onvoorstelbaar dat de aannemer, dat was aannemer Rierink uit Lochem, heeft de toren in 3 maanden tijd gebouwd.
1: Zo.
0: Moet je nagaan. Hè? Ja. In die tijd, 1893, met paard en wagen, met stenen de berg op. In 3 maanden tijd, zeg maar, een toren van bijna 25 meter.
1: Ja.
0: En voor de grote som van maar liefst 1285 gulden.
1: Zo.
0: Is de toren in 1893.
1: Wat zou dat tegenwoordig zijn? Heb je een idee?
0: Ja, daar kom ik zo van even op. Wat zeg maar de kosten zijn van de restauratie.
1: Ja.
0: Maar dat is het mooie verhaal. In 1893 is de toren opengesteld. Tot zeg maar 1977 konden mensen zeg maar naar boven om van het uitzicht te genieten. Was echt een attractie.
1: Ja.
0: Er was een theetuin bij. Je kon een glaasje oranje of een kopje thee drinken. Veel mensen hebben daar goede herinneringen. Oud-Lochemers die nog goed weten dat ze naar de toren gingen en daar vertoefden. Maar ook grappig dat zeg maar, in de begintijd kostte het voor toeristen maar liefst 10 cent om naar boven te gaan.
1: Zo.
0: Ja, voor inwoners van Lochem was het 5 cent. En 4 keer per jaar werd hij opengesteld voor wat toen zeg minder welgestelden. En dan mocht je voor 1 cent mocht je naar boven. Dus,
1: en was die toren ook nog eigendom van dat verfraaiingsgezelschap?
0: Was nog steeds eigendom van het verfraaiingsgezelschap. Is zeg maar altijd, want hij werd gefinancierd met zeg maar aandelen. Je kon aandelen kopen. Die werden ook uitgeloot met een rentepercentage. Maar hij is altijd in eigendom gebleven van het verfraaiingsgezelschap. En na de Tweede Wereldoorlog, toen het verfraaiingsgezelschap samen met Lochem vooruit opging in de VVV, is hij gewoon is de VVV als rechtsopvolger van het verfraaiingsgezelschap eigenaar geworden van de toren. En nog steeds een stukje ondergrond, zo'n 30 vierkante meter, is eigendom van de VVV.
1: Nou, dat is toch wel een bijzonder verhaal. En dat verfraaiingsgezelschap, dat is wel interessant. Je noemde al een paar namen van, laten we zeggen, welgestelde Lochemers. Ja. Als iemand op de Kloeze woonde in die tijd, was hij denk ik redelijk welgesteld. En de meeste mensen denk ik dat ze die geschiedenis wel een beetje kennen, of niet. Maar eigenlijk was het een beetje een soort van burgerinitiatief, maar dan in, zeg maar bijna 1,5 eeuw geleden.
0: Precies, ja. Staring, zeg maar, de kleinzoon van de dichter, de zoon van de landbouwkundige, dus Antonie Staring. Dat was een prominente Lochemer en die was ook secretaris van het verfraaiingsgezelschap.
1: Ja.
0: En die zat dus in het bestuur van het verfraaiingsgezelschap. Hij heeft ook nog een hele mooie panorama gemaakt van zeg maar, de Belvedere. Hoe je toen kon uitkijken in 1900, zeg maar, als je boven op de toren stond. En dat panorama is nog steeds beschikbaar. En dat willen we ook gaan gebruiken straks om zeg maar, meer informatie en beelden te geven over de geschiedenis van de toren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, leuk dat het zo'n initiatief was van burgers zelf. Niet een of ander overheidsproject. Dat zou tegenwoordig misschien al snel zo gaan.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is het dat nu nog steeds. Maar daar komen we misschien straks nog wel even op.
0: Ja.
1: Leuk. Hoe is het verder gegaan met de toren? Want je was ergens aan het begin van de vorige eeuw beland.
0: Ja, dat dus, is ook nog echt een prachtige film van de 30e jaren. Dat Advendo zeg maar, een muziekuitvoering bij de toren gaf. De toren werd gebruikt ook al voor allerlei evenementen en activiteiten. Maar al snel in de Lochemse Berg, de bomen die groeiden door. En al snel kon je, als je boven op de toren stond, kon je niet meer zeg maar, boven de bomen uitkijken. En hij is toen al in 1913 verhoogd, zeg maar, met 2 meter. Dus toen kon je weer boven de bomen uitkijken. Dat ging zeg maar door. En ook in de bomen werden nog steeds hoger. Maar wat een belangrijk nog periode van de geschiedenis van de toren is, hij heeft steeds als uitkijktoren gebruikt voor de toeristen en voor de inwoners. Maar in de 50e jaren heeft hij nog een tijd dienst gedaan als luchtwachtpost.
1: Ah.
0: De Koude Oorlog.
1: Ja.
0: Er waren in Nederland, dat weten veel mensen niet, 300 luchtwachttorens. Daar zaten, als het spannend werd, vrijwilligers te kijken of de Russische vliegtuigen overkwamen. Want de radar was toen nog niet zo ontwikkeld dat je dat met radar kon detecteren. Dus zaten mensen echt op 300 torens in Nederland met driehoeksmetingen te kijken of er Russische vliegtuigen overkwamen. Dus dat waren een aantal nieuwe torens. Er zijn iets van 150 nieuwe torens gebouwd. Maar ook op bestaande torens zijn die luchtwachtposten ingericht. Waaronder de Belvedere. Maar bijvoorbeeld ook de Juliana-toren in Apeldoorn was ook zo'n post. En daar zaten dus vrijwilligers in spannende tijden te kijken of daar vliegtuigen overkwamen met een pijltoestel. Was een telefoonverbinding met het regionale kantoor in Deventer. Dus als er iets zou gebeuren, dan konden ze ook zeg maar met driehoeksmetingen van die torens, zonder verbindingen met torens in de omgeving, konden ze de koers van zo'n vliegtuig bepalen. En het grappige is dat nog steeds, zeg maar, dat is in de 50e jaren, was in 54 is dat begonnen, tot 64. Toen moest de toren ook weer wat verhoogd worden en is het kapje eraf gehaald om zeg maar goed te kunnen kijken. Dus dat was de tweede verhoging, ingegeven door de functie als luchtwachtpost. En dat heeft 10 jaar zeg maar dienst gedaan. En nog steeds zijn er elementen van die tijd terug te vinden. Het schuilhokje, waar de vrijwilligers als slecht weer was schuilen, is nog steeds boven aan de toren aanwezig. Het statief waar het pijltoestel op stond om zeg maar de vliegtuigen te spotten is ook nog aanwezig. En ook, je ziet heel goed waar de telefoon heeft gezeten en waar de telefoonverbinding was met Deventer. Het is wel grappig, we hebben contact met een persoon die alles weet over luchtwachtposten in Nederland. In de naam, je wil het niet geloven, maar ze heet Sandra van Lochem. die heeft een heel mooi boek gemaakt over die luchtwachtposten en daar komt de Belvedere ook prominent in voor. Ik verwijs alvast naar in het volgende nummer van het Land van Lochem van het Historisch Genootschap komt een artikel over de luchtwachtposten en met name over de Belvedere die dienst gedaan heeft als zo'n luchtwachtpost.
1: Als u die nog niet leest, dan moet u dat gaan doen natuurlijk.
0: Dus dat is ook weer een hele spannende, leuke, of leuk, maar interessante periode uit de geschiedenis, wat we ook weer willen terug laten komen als de toren weer open gaat. We gaan een replica maken van zo'n pijltoestel. En daar gaan we ook een uitleg over geven over die periode toen de toren dienst deed als luchtwachtpost.
1: Ja, laten we even, want we gaan zo meteen denk ik toe naar wat er daarna gebeurde. En het liep natuurlijk niet zo heel goed met deze toren af. Nee. Althans, hij staat er nog.
0: Hij staat er nog steeds.
1: Maar,
0: niet in Valkenburg. Wij waren als VVV de tweede VVV in Nederland, na Valkenburg.
1: Ja.
0: Valkenburg heeft de toren gebouwd in 1908, de Wilhelmina-toren. Maar de Belvedere staat er nog steeds.
1: Kijk.
0: De Wilhelmina-toren niet meer.
1: Die is er niet meer, nee. Het is wel interessant trouwens dat, want ik neem aan dat toen het een luchtmachtplek was, dat er toen niet meer mensen naar boven konden.
0: Jawel,
1: nog steeds
0: ook. Want die vrijwilligers zaten er niet permanent.
1: Nee.
0: Dit was alleen als er zeg maar wat spannend werd, bijvoorbeeld tijdens de Hongaarse opstand de inval van Rusland in Hongarije.
1: Ja.
0: In die periode dan werden die luchtwachtposten bezet. Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan zo meteen even luisteren naar hoe het daarna met de toren ging. Maar we gaan eerst even luisteren naar jouw keuze die je hebt gedaan voor dit programma. En we gaan het daarna even hebben over waarom dat zo is.

0: Ja, ik hoef natuurlijk onze luisteraars niet uit te leggen waar we naar geluisterd hebben. Misschien kun jij uitleggen, Koos, waarom je Deurdonderen van Normaal gekozen hebt.
1: Ja, sowieso is een ontzettend leuk nummer.
0: Ja.
1: Benny Jolink is onze ambassadeur van, ons project. Daar zijn we heel blij mee. We proberen natuurlijk allerlei support en ondersteuning te vinden voor om het project van de grond te krijgen. En via een goede relatie van ons, kennis van ons, dat is een vriend van een medebestuurslid, Daan Konijnenburg, dat is de Bas Six van de familie Six. Die hebben ook een vakantiewoning in Lochem. En Bas is ook bij ons initiatief betrokken en die had ook contact met, of die kent zeg maar, Benny Jolink. En via hem is Benny benaderd van, wil je iets zeg maar voor de toren doen? En Benny werd wel gelijk enthousiast. Hè? Benny heeft iets met Lochem. Hè?
0: Ja.
1: Hij is hier begonnen.
0: Dus, onlosmakelijk.
1: Onlosmakelijk met Lochem. En hij zegt van, nee, dat vind ik een mooi initiatief. Daar wil ik graag mijn naam aan verbinden. We hadden met hem afgesproken beneden bij toen nog Bonaparte, nu Fletcher Hotel, om met hem samen naar boven te gaan. We hadden ook een auto klaarstaan om naar boven te rijden. Maar hij zegt, nee, ik loop wel. Ik ga wel mee naar boven. Nou, hij haalde het net om naar boven te lopen. En daar hebben we ook die mooie foto gemaakt. Hè, dat je als een soort Usain Bolt de toren aanwijst. En zegt van, oké, ik wil graag mijn naam eraan verbinden. En wij hadden vorig jaar een sponsorloop georganiseerd. Voor de basis voor de schoolkinderen. Ja. Om ook geld te genereren, promotie. Dat was in april. En daar hebben we Benny gevraagd, wil je daar zeg maar die kinderen gaan aanmoedigen? Hij zei van, nou prima, ga ik doen. En dan hebben we het ook gelijk, die sponsorloop hebben we Oerend Hardlopen natuurlijk genoemd.
0: Ja.
1: En Benny is daar, het was een prachtige middag geweest. En hij heeft met heel enthousiasme de kinderen aangemoedigd. Er is ook een mooi filmpje nog van op TV Gelderland van gemaakt. Dus dat gaf ook weer promotie. Wat geld gegenereerd zeg maar door die sponsorloop. Maar dat was voor ons ook van belang om draagvlak te creëren.
0: Ja.
1: En we hebben nog steeds goed contact met Benny. Zei van, nou, als er nog andere dingen zijn waar ik mee kan helpen. En afgelopen Hemelvaartsdag was hij weer in het Openluchttheater.
0: Ja.
1: En daar hebben we een mooi affiche gemaakt van met Benny erop. Hè, met de aanwijzing van de toren onder het mom van, die toren moet blijven staan. Hè?
0: Ja.
1: En dat affiche dat is zeg maar ook in de lokale media getoond. Dus dat was ook weer voor ons een mooie gelegenheid om de toren onder de aandacht te brengen. Dus nog steeds hebben we contact met Benny. Dus op geëigende momenten gebruiken we hem om aandacht te genereren voor de toren.
0: Nou ja, een hele goede ambassadeur.
1: Een hele goede ambassadeur.
0: Past goed bij Lochem, bij de Achterhoek. Ja. Dus het is, kan bijna
1: niet.
0: Nee,
1: maar een hele open, toen we ook met hem kennis maakten bij de toren, heel open, vriendelijk persoon. Dus ja, hij wordt een dagje ouder, maar hij doet het nog steeds.
0: Ja, ja. Nou, als je hem op het podium ziet zitten, hij waarschijnlijk dat hij nog steeds 20 is. Maar het valt
1: niet mee. Maar daarom ook deur eronder. We gaan deur eronder met de toren. We gaan ervoor. En om zeg maar de toren weer in zijn oude luister te herstellen volgend jaar.
0: Ja, want we waren voordat we dit liedje gingen luisteren aangeland bij de jaren 50. De luchtmachttoren en de vrijwilligers die daar onze veiligheid aan het bewaken waren. Ja. Tegenwoordig is Lochem weer actueel in het bewaken van de veiligheid. Nu als oefenterrein hier vlakbij. Dus het is, we blijven een warme verbintenis met Defensie hebben.
1: Ja.
0: Maar wat is er na de jaren 50 gebeurd? Want er is nu dus iets nodig. En ja, dat is niet voor niks gegaan zo. Dus.
1: Ja, dat klopt. Nou, heeft nog lange tijd dienst gedaan als uitkijktoren tot 1977. Toen werd de toren wat slechter. De trap dat moest zeg maar hersteld worden. Om zeg maar veilig naar boven te kunnen. Er waren ook nog wat andere voorschriften die aan voldaan moeten worden. Toen de VVV zelf was niet in staat om dat te financieren. Dat was zeg maar zo'n bedrag tussen de 80.000 gulden in die tijd om dat weer in orde te brengen. De gemeente wilde dat niet zeg maar financieren. En toen is het toch besloten om de toren te sluiten.
0: Ja.
1: Nog even geweest om te slopen, maar niet. Ze hebben hem toen dichtgemetseld, ook beneden de deur en de ramen. En hij is gewoon in 1977 dichtgezet. Maar nog steeds, zeg maar, de toren was wel van belang. Want ook in 1991 is die op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Als toch monument. Want er zijn weinig van dit soort stenen uitkijktorens bewaard gebleven uit die tijd. Het enige voorbeeld in deze regio is de Julianatoren. Maar die heeft natuurlijk een hele andere functie. Dus toch een belangrijk monument. Dat werd dus wel erkend door de gemeente. En in de 90 jaren en in vanaf 2000 zijn er wel verschillende initiatieven geweest om hem toch weer te herstellen, om zeg maar te restaureren, in zijn oude luister te herstellen. Dat is steeds gestrand toch wel op de financiering en op toch de moeilijke uitvoerbaarheid tot 2023. Toen kwam Daan Knijnenburg, dat is een oud Lochemer. Die is opgegroeid in Lochem. Die nam contact met mij op als voorzitter van de VVV. Ja, ik heb iets met die toren. Hè. Toch, daar moet iets mee. Het zou toch zo jammer zijn als dat verloren zou gaan. Kunnen we toch eens kijken of we het van de grond kunnen krijgen. Dat is gaan lopen. We hebben daar Cort Tonkens bij gehaald. Echt een door de wolf geverfde projectleider. Die zeg maar Van Monten heet. Die is bijvoorbeeld het in Alphen aan de Rijn. Archeon park heeft gerealiseerd. Dus die is ook in boot in Lochem. En met z'n drieën hebben we de handschoen opgepakt om te kijken of we de toren weer kunnen restaureren en weer open kunnen stellen voor het publiek. Als we van vooraf hadden geweten wat dat zeg maar zou inhouden, dan waren we er misschien niet ingestapt.
0: Je bent nu drukker dan voor je pensioen, zeg maar.
1: Dat is zeg maar in de 2 jaar tijd hebben we heel wat voor elkaar gekregen. Ja. Dus wat je moet doen, we hebben eerst een mooi verhaal gemaakt. Hoe kon die toren eruit zien? Hè, met een virtuele presentatie van. Want Daan is architect, hè, die werkt bij een architectenbureau. Vergunningen zijn we mee aan de slag gegaan. We hebben omgevingsvergunning gekregen van de gemeente. Tot onze schrik kwamen we erachter dat er vleermuizen in de toren zaten. Ja. Als je vleermuizen in een object hebt, dan heb je een ontheffing nodig. Nou, dat is niet zo makkelijk om dat te verkrijgen. Er is een heel traject gelopen om zeg maar een ontheffing te krijgen voor de flora- en fauna-activiteit, zoals het heet, van de provincie. Met allerlei onderzoeken en een voorstel voor wat dan heet mitigerende maatregelen. Wij willen die vleermuizen niet weg hebben, maar dat je ze een opvangplek creëert, zeg maar.
0: Als hebben we daarom nu al die kastjes in Lochem gekregen?
1: Daarom zijn al die kastjes, maar ook bij de toren zijn kasten opgehangen, maar ook als die gerestaureerd worden, komen er bepaalde voorzieningen in de toren zelf, waar ze dan zeg maar kunnen bivakeren. Ze zijn er alleen in de winter, niet in de zomer. Dus het vergunningenverhaal, het verhaal natuurlijk met wat ga je doen precies met de toren? Wat moet er gebeuren? Nou, het belangrijkste is, de trap is slecht, er moet een hele nieuwe trap in. Nu kun je niet met de trap naar boven, maar via een leeflijn, gezekerd, kun je wel naar boven. Dus dat is er, maar niet via de trap. Het metselwerk moet hersteld worden, de ramen, kozijnen, een nieuwe deur moet erin, er moet een nieuw kapje op. De bovenste plateaus, waar mensen kunnen staan, moet helemaal worden aangepakt. Dat is door een gigantische renovatie. En we hebben met een aannemercombinatie besproken. In eerste instantie met de lokale aannemer Kreunen uit Lochem. Ja. Maar ook voor de provinciale subsidie is het nodig dat er een gecertificeerde aannemer bij betrokken is. En dat is Hofman geworden uit Beltrum. Dus een aannemerscombinatie Hofman-Breunen die het werk gaan uitvoeren. Nou, wat moet er precies gebeuren? Die hebben een offerte uitgebracht wat het gaat kosten. Dus die hebben nu precies in beeld gebracht hoe de restauratie uitgevoerd gaat worden. Nou, je moet zeg maar de materialen toebrengen. Een hijstoestel, of hoe heet zoiets, stellages gaan maken om die zaak te doen. Maar de offerte van de aannemer komt uit op zo'n 480.000 euro. Dus dat is een aanzienlijk bedrag.
0: Ja, dat is heel wat anders dan de 1285 gulden van het begin. Ja.
1: Maar straks kom ik even op de financiering terug. Maar dat is belangrijk om met goede afspraken te maken met de aannemer. Dan de vergunningen, de aannemersverhaal, de, hoe ga je straks met de toren om? Gaat die weer opengesteld worden met vrijwilligers van de VVV? Dus eigenlijk in die 2 jaar tijd zijn al die voorwaarden hebben al voldaan. Alle voorschriften, dat is voor elkaar. En nu is het deze fase bestaat uit om de financiering rond te krijgen. En daar kan ik straks wel even een apart blokje over maken.
0: Ja, dat is heel interessant.
1: Hoe we daarmee omgaan. Maar eigenlijk is het verhaal pan klaar met wat moet er gebeuren. De vergunningen zijn rond. We hebben een idee hoe het straks kan gaan lopen. We hebben inmiddels een heel goed contact met het Gelders landschap. Die het grote delen van het gebied rondom de toren in eigendom heeft. Die ons helpt met advies op het gebied van bouwkundige zaken en sponsoring. Maar die zijn ook enthousiast over het project, want ze vinden het ook een belangrijk cultuurhistorisch object op de berg. Ze zijn zelfs bereid om de toren straks, als die klaar is, over te nemen en in een vastgoedportefeuille op te nemen. Dus dat is heel mooi. Dan is ook het behoud en beheer in de toekomst gewaarborgd. Dus eigenlijk, alle voorwaarden zijn op dit moment voldaan. En we zijn hard bezig om uiteindelijk de financiering rond te krijgen.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat er mensen zijn, waarom is iemand zo gek dat hij dit gaat doen? Zoveel geld uit gaat geven voor een toren, terwijl we ook heel veel andere problemen hebben. Wat maakt nou dat dit zo belangrijk is voor jou?
1: Waarom het zo belangrijk is, sowieso het is een toeristisch icoon in Lochem. Toerisme is heel erg belangrijk. En ook straks als die weer gerestaureerd is, dan kan het een hele belangrijke rol spelen in de promotie van het toerisme in Lochem en een extra attractie zijn. Maar ook wij hebben vanuit mijn historische interesse, cultuurhistorisch is het een heel belangrijk object. En wat ik straks zei, zijn weinig van dit soort toren behouden gebleven. Wij moeten toch onze cultuurhistorische objecten koesteren.
0: Ja.
1: En als laatste is, we kunnen de toren ook gebruiken om als middel om allerlei verhalen te vertellen. Verhalen voor inwoners, voor bezoekers, maar ook voor de jeugd. Het verhaal wat ik net vertelde over die luchtwachtpost is deze tijd weer heel erg relevant.
0: Ja.
1: En dat verhaal kun je heel mooi in beeld brengen aan de hand van de toren en de functie die het heeft gehad als luchtwachtpost. Dus het ook als middel. Niet alleen om weer een mooie attractie te hebben, dat je iets kunt beleven op de berg, maar ook een middel om verhalen te vertellen over de Lochemse berg, over de opkomst van het toerisme, over de Koude Oorlog, over de omgeving van Lochem. Dus dat kun je allemaal verbinden aan de openstelling van de toren.
0: Kijk, dat is een. Nu begrijp ik waarom het zo belangrijk is, maar onze luisteraars hopelijk ook. Want het klinkt als een bijna megalomaan project, maar ja, het is met een hele goede intentie.
1: Maar het is de moeite waard. En we hebben een hele goede samenwerking met z'n vier, ook met Bas. En we hebben soms momenten gehad van het gaat het echt lukken. Maar we zijn nu op dit moment zover dat we denken van we hebben er echt goede hoop op dat we eind van het jaar de opdracht kunnen geven aan de aannemer om volgend jaar de restauratie uit te voeren.
0: Kijk, dat is goed nieuws. We gaan daar zo meteen even over doorpraten. Ja. Maar we gaan eerst nog even naar een ander liedje luisteren.

0: Nou ja, we zullen haast zeggen, met zo'n liedje kun je wel wat stenen sjouwen straks. En daarna schreeuwen van de toren, zoals het liedje ook aangaf. Ja, het was... We houden het toch een beetje bij de torens.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar we waren gebleven bij, bij het project en bij hoe dat zometeen gefinancierd moet gaan worden. Want er moet best heel veel geld naartoe. €480.000, zei je, moet het gaan kosten. Nou ja, dat iedereen weet, dit soort projecten in de regel nooit onder zo'n bedrag komen, zeg ik maar even voorzichtig. Maar wat ik wel interessant vond, wat je straks nog even zo tussen in een bijzinnetje zei, deze toren is ook een gemeentelijk monument.
1: Ja.
0: Wat zegt dat eigenlijk als iets een gemeentelijk monument is?
1: Nou ja, dat de gemeente het waard vindt om het te behouden. Hè? Dus je hebt rijksmonumenten en daarnaast zeg maar... Tegenwoordig is het lastig om zeg maar als rijksmonument aangemerkt te worden. Maar de gemeente vindt het toch, of de gemeenschap vindt het belangrijk dat bouwwerken zeg maar behouden blijven. En, zeg maar, en dan daardoor ook daarnaast een lijst hebben met gemeentelijke monumenten.
0: Ja. Ja. Maar is dat dan zitten daar dan allerlei restricties aan? Of brengt het ook iets met zich mee? Zitten er ook positieve effecten aan?
1: Er zitten positieve effecten aan. Eén positief effect bijvoorbeeld is dat daarmee het makkelijker wordt om subsidies binnen te halen.
0: Ja, ja.
1: En zeg maar dat, omdat de gemeente dat een belangrijk object vindt om te behouden, dat daar ook subsidieinstellingen eerder bereid zijn om zeg maar daaraan aan bij te dragen, waaronder het cultuurfonds.
0: Ja.
1: Het cultuurfonds heeft vroeger het Prins Bernhard Fonds, dat mag je Prins Bernhard mag je niet meer noemen, maar het cultuurfonds die waar redelijk zeg maar wat geld zit, die daar hebben we een aanvraag ingediend voor een bijdrage van €50.000. Dat ziet er goed uit. Maar de voorwaarde is dat het een monument is. Of een gemeentelijk monument.
0: Okay.
1: Dus dat is een belangrijke...
0: Dus het is een soort stempeltje van
1: belangrijke hefboom om zeg maar subsidies binnen te halen.
0: Ja.
1: En hetzelfde geldt voor de provincie. De provincie heeft een subsidieregeling. Dat heet toekomstbestendig erfgoed. Die ook zeg maar kan bijdragen aan het restaureren van gemeentelijke monumenten. Daar hebben we een aanvraag lopen. Dat is zo goed als rond. Dus die gaan zo'n beetje 50% van de kosten financieren.
0: Okay.
1: Plus de bijdrage van het cultuurfonds. En dan zit je al op zo'n 3 ton. Dan hebben we nu een actie lopen samen met de industriekring Lochem. En nog een andere ambassadeur die ik toch wil noemen hier, die ons ook echt helpt, is oud-wethouder Ria Lelieveld.
0: Oh ja.
1: Nu wethouder in Berkelland. Zij is ook echt enthousiast voor dit project en die helpt ons echt om deuren te openen, waaronder het Lochemse bedrijfsleven. En we hebben nu binnenkort een actie om zeg maar bedrijven te vragen om een bijdrage te leveren. We hebben een heel pakket samengesteld hoe ze zouden kunnen bijdragen. Ze kunnen een bijdrage voor het stalen dakje of een bijdrage voor de trap, maar ook kleinere bijdragen die ze kunnen leveren. Ook hebben we een actie lopen van doe mee, koop een tree.
0: Ah.
1: Dus als je een tree koopt, de bovenste tree is het duurste, de onderste het goedkoopste, maar dan krijg je een mooi koperen plaatje op een tree, gesponsord door dat bedrijf.
0: En hoeveel treden zijn het?
1: 63. Dus
0: en wat is de range van de bovenste tot de onderste?
1: Nou, dat moet je toch bepalen,
0: tree?
1: Maar dus doe mee, koop een tree. En daar hopen we toch ook een bedrag bij binnen te krijgen. En we hebben in het afgelopen voorjaar met het toenmalige college, met Maya Egging gesproken, dus wethouder voor cultuurhistorie, van lukt het zeg maar ook als gemeente. Het is een gemeentelijk monument. Het kan straks weer echt belangrijk zijn voor toerisme in Lochem. Is de gemeente bereid om dan toch een eventueel gat te dichten? En daar, die deur staat open. Dus in die zin, als wij echt als stichting alle mogelijke moeite hebben gedaan om een groot deel van het bedrag zeg maar bij elkaar te krijgen, is denk ik de gemeente bereid om het resterende bedrag te financieren. En ons voorbeeld is de Zuipse Molen. Dit jaar heeft de gemeente zeg maar een behoorlijk bedrag betaald aan de restauratie van de Zuipse Molen. Nou, als de Zuipse Molen mag, dan is de Belvedere denk ik toch ook een goed object. Dus in die zin denken wij het bedrag zeg maar rond te krijgen. je kunt ook altijd nog doen met de aannemer onderhandelen. Of hè, dit is een offerte. Hè, of daar nog wat bezuinigingen in te doen zijn. Maar dat, dat is het verhaal hoe we de financiering rond willen krijgen. Daarnaast is het belangrijk.
0: Want hoeveel staat er nu ongeveer nog open?
1: Nou, met zeg maar de provinciale subsidie, het cultuurfonds, bedrijfsleven, dan zou dat bedrag zo'n tussen de zo rond de 150.000 tot 175.000 euro zijn wat de gemeente nog zou moeten bijdragen.
0: Ja, ja.
1: En dat is het vergelijkbare bedrag wat ook de gemeente aan de Riepse Molen heeft betaald. Nou, de gemeente heeft vorig jaar 5 miljoen overgehouden op de begroting. Dus in die zin. Hè.
0: Er zijn vast meer kapers op de kust.
1: Nee, maar eenmalig geld. Ik heb jaren bij de gemeente gewerkt. Ja. Dat is wat anders dan structurele financiering. Wij vragen niet geen structurele financiering. We vragen een eenmalige bijdrage. Dat kan afgeschreven worden over 20 jaar. Dus ja, ik denk dat dat wel mogelijkheden biedt. En in ieder geval de wethouder en Maya komt weer terug in het college. Dus we gaan met als het college straks echt volop in functie is met ze in gesprek om dat te doen. We hebben ook de gemeenteraad al benaderd. Ook bouwplaten gegeven, geïnformeerd over hoe over dit project. Dus ook gesprekken gevoerd met fracties. Dus ja, iedereen heeft wel een warm hart voor dit.
0: Zijn de geluiden positief?
1: Zijn inderdaad op zich wel positief. Dus,
0: want hoe is die relatie met de gemeente?
1: Is heel goed, want we hebben al dit moment hebben we al 30.000 euro verspijkerd.
0: Ja.
1: Aan vergunningen, aan onderzoeken, aan allerlei promotieactiviteiten. Een groot deel is betaald door de gemeente als die aanloopkosten zijn door de gemeente voor een groot deel voor rekening. Zij vinden het belangrijk, het is opgenomen in de visie op recreatie en toerisme om de Belvedere weer in zijn oude luizen te herstellen. Nou, toerisme is een belangrijke sector in Lochem en ook de gemeente onderkent het als de Belvedere weer in zijn oude luizen wordt. Kun je het als icoon, als landmark gebruiken zeg, voor de promotie van toeristisch Lochem.
0: Nou ja, en dit is natuurlijk, want ik begon het oorspronkelijke initiatief was een burgerinitiatief, maar het laatste initiatief is eigenlijk ook rond deze toren is ook een burgerinitiatief, zo gezegd.
1: Ja.
0: Hoe doet de gemeente dat met burgers? Is dat makkelijk? Is het als je nu zelf een ander initiatief hebt, er zijn nog wel meer mooie dingen in Lochem. Dus hoe werkt dat dan?
1: Nou, ik denk dat de gemeente is toch vrij toegankelijk. Natuurlijk, ik heb jaren voor de gemeente gewerkt. Ik wist wel natuurlijk hoe de kanalen, de wegen te bewandelen om de gemeente te benaderen. Maar ook er zijn ideeënmakelaars bij de gemeente. Dus als je een idee hebt voor een wat kleiner project, gewoon benader die ideeënmakelaars. Leg het gewoon voor of zeg maar de gemeente een bijdrage kan leveren. Belangrijk is, en dat doen wij ook, zeg maar. We houden niet in eerste instantie een handje op en gemeente, doe het maar. We hebben heel veel zelf gedaan. Gewoon het project zeg maar van de grond getrokken. Alle vergunningen geregeld, overleg met alle instanties, met Gelders Landschap, met de aannemer, met de omgeving, met de hotels. Dus we hebben heel erg aangetoond dat we een particulier of een burgerinitiatief is. En dat we alleen dat laatste stukje hebben de steun van de gemeente nodig. Nou, dat is denk ik ook hoe je het zou moeten doen.
0: Nou, dat klinkt als een aantrekkelijke start voor een project. Ja,
1: precies. Ja. Maar dat is nog één ding wat heel erg belangrijk is ook om zeg maar de gemeente over de streep te krijgen, is dat het project leeft onder de bevolking en onder het bedrijfsleven. Dat het draagvlak is. En dat is er. We hebben inmiddels zo'n 175 vrienden van de Belvedere. Je kunt vriend van de Belvedere worden voor 25 euro per jaar. Krijg je nieuwsbrieven, je wordt op de hoogte gehouden. En straks kun je dan ook voor niks de toren op natuurlijk. Dat is zeg maar een belangrijk iets dat we aangeven. Dat zeg maar heel veel Lochemers vriend zijn geworden van de Belvedere.
0: Ja.
1: Ook het bedrijfsleven hebben dus goede contacten. Er speelt Marcel Schippers een belangrijke rol. Ook een ambassadeur van ons zeg maar, richting bedrijfsleven. Dat ook we hebben veel zeg maar, promotie, aandacht gegenereerd. Artikelen over de geschiedenis in het land van Lochem. Het blad van het Historisch Genootschap. Maar ook in de Berkelboot regelmatig. Dat we aandacht hebben voor het project. En niet alleen dat het van belang is om die toren te restaureren. Maar nogmaals, hè, van, het gaat niet alleen om de toren, maar het gaat om het verhaal eromheen.
0: Ja.
1: Hè, het is breder. En daarom is het ook voor de gemeente interessant en daarom vinden mensen het ook leuk. Ja. Dus, maar het is wel belangrijk, nog steeds, zeg maar, als je... We hebben een prachtige website, kijk erop, www.belvedere.lochem. Daar kun je ook, zeg maar, via een button vriend worden. Nog steeds kunnen we natuurlijk vrienden gebruiken, maar dat draagvlak en de promotie is, zeg maar, ook voor ons erg belangrijk om daarmee draagvlak te creëren, überhaupt voor het project, maar ook om de financiering verder rond te krijgen.
0: Ja. En is het project nu alleen voor Lochem interessant, of heeft dit project een bredere uitstraling dan Lochem? De stad Lochem.
1: De stad Lochem. Nou, dat is een mooi bruggetje naar nog een ander verhaal. De... Ja, ik kan ook
0: uur over... Je bent het al vereenzelvigd met de toren van verhalen.
1: Dat, ja. Straks, als je nu boven de toren staat, kun je moeilijk over de bomen heen kijken.
0: Ja.
1: We zijn in overleg met het Gelderse Landschap om eventueel weer zichtlijnen aan te brengen. Dus die mogelijkheid is er om eventueel twee zichtlijnen naar Lochem, naar de toren, naar de Gedule toren en naar Fletcher Hotel, om daar weer dat uitkijk te genereren. Maar dan nog, om die belevingsfunctie te creëren, in te vullen, zijn we bezig met zijn studenten van de Han helpen ons om daar een voorstel voor te maken om met virtual reality,
0: ja,
1: zeg maar, weer, zeg maar, een beleving te krijgen met schermen of met audio, hoe we dat kunnen gaan invullen. En dat is een apart project, is een deelproject, zeg maar, om toch die belevingsfunctie, die virtuele functie, om dat in te vullen. Hè, dat panorama van Stalin kun je gebruiken. We hebben een droneopname gemaakt boven de bomen, hoe je nu kunt kijken als je boven de toren zou zijn. Nou, dat al het materiaal, al je foto's uit het verleden kun je gebruiken om echt het verhaal te vertellen. Ook aan de hand van het pijltoestel wat daar komt te staan. Nou, dat is een apart project. En dan kun je ook, zeg maar, dat verbreden naar niet alleen Lochem, maar ook naar de hele omgeving. Hè? Ja. Als je een virtual reality maakt, kun je, als je boven op de toren, kun je ook, zeg maar, kijken naar het Museum Staal in Almen. Of naar Ruurlo, naar het kasteel. Of naar verder de Achterhoek in. En dat zeg ik omdat wij in gesprek zijn met Lieder. Om een Lieder-subsidie te krijgen voor dit aparte traject. En Lieder is erg geïnteresseerd om het wat breder te trekken dan alleen Lochem, maar ook de Achterhoek. Nou, als dat via die virtual reality ingevuld kan worden, dan kunnen we subsidie van Lieder krijgen om, zeg maar, dat te realiseren. En volgende week komen de studenten van Han met een eindvoorstel over hoe dat zou ingevuld kan worden. Ze hebben ook een leuk idee om een soort escape room-achtig iets te gaan ontwikkelen. Dus als je de toren gebruikt om dan, hè, met een escape room-achtig iets, met voor kinderen een bepaalde beleving te maken. Dus ja, nogmaals, de toren als middel voor allerlei andere zaken.
0: Nou ja, maar ook misschien wel zijn oorspronkelijke functie. Hè?
1: Ook zijn oorspronkelijke functie,
0: om je heen te kunnen kijken en breder dan alleen maar.
1: Nee, maar veel mensen vragen van, ja, oké, okay, maar dan ben je boven, maar dan kun je niks meer zien. Maar dat gaan we op zo'n manier doen.
0: Ja.
1: Ook met zo'n scherm, met een films, et cetera. Nou, in de winter is hij dicht. Nou, dat scherm zet je dan weer bij de VVV. En dan kun je daar, zeg maar, weer laten zien om aandacht te genereren voor de toren. Dus in die zin proberen we die functie in te vullen.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Wanneer is het nou, wanneer ben jij nou helemaal gelukkig?
1: Wanneer ben ik helemaal gelukkig? Het wordt spannend om voor het eind van het jaar moet de aannemer opdracht krijgen om de restauratie van april volgend jaar uit te voeren. Want we kunnen niet in de winter, want dan zitten de vleermuizen, dan mag je niet restaureren. Nee. Dus vanaf 1 april mag je restaureren. Ik ben gelukkig als wij voor eind december de opdracht kunnen geven aan Hofman Kreunen om de restauratie uit te voeren.
0: Nou ja, dat lijkt me een fantastisch vooruitzicht.
1: Ja.
0: Om maar bij de toren te blijven. Maar heel fijn natuurlijk dat je hier bent geweest. Koos van Zwieten als voorzitter van de stichting Het Behoud van de Belvedere. Ja. Wat was het ook alweer? www.belvedere.nl.
1: Ja.
0: Ja, nou, daar kunt u nog meer informatie vinden als u mee wilt doen aan het project, of als u sponsor wilt worden, kunt u daar ook.
1: We hebben een hele mooie bouwplaat gemaakt.
0: Ja.
1: Zeg maar, je kunt de toren nabouwen.
0: Ah.
1: Dus dat is. En die bouwplaat is te koop bij de VVV voor €7,50. En zo help je project ook.
0: kijk, er zijn vele mogelijkheden om bij te dragen aan de herbouw en de restauratie van, of de herbouw niet, de restauratie van de Belvedere. Hartstikke bedankt nogmaals, Koos, dat je hierheen wilde komen naar de studio met ons, om ons te vertellen over dit project. Ik bedank Dick Klein-Gelting weer voor de techniek.
1: Nou, en fijn dat je er was en mooi om het verhaal te kunnen vertellen.
0: Heel goed en we wensen u allemaal een fijne avond thuis.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
7: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonden hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
6: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
8: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
6: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dag, buurvrouw.
10: Hey, buurman.
9: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
10: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.

En dit is Miss Beyoncé in Crazy in Love samen met Jay-Z. En welkom op deze woensdagavond. Wat een veer, hè? Ja, het weer is niet echt dat je denkt van lekker, maar het is tijd voor de muziekmix. En tijd om even lekker mee te zingen. Daar gaan we.

Michael en die fijne plaat Amazing. Het werd uitgebracht in 2004. En dat was een van zijn nummers die uitgegeven werd. En ik zat even naar mijn informatie te kijken, maar het verdwijnt gewoon. Ja, oh ja, het was wel van het album Patience. Dat herken ik wel. En dank dat je luistert. Blijf lekker luisteren naar deze omroep. Je luistert naar Radio Ideaal voor de Achterhoek. Ja! En daarbuiten, voor iedereen die wil luisteren, hè, tuurlijk. Hey, straks gaan we even terug met jou naar de jaren 90. Dat gaan we doen zo omstreeks 7:30 zo'n beetje. En als ik nu echt naar buiten kijk, zie ik geflits. Ja, boven mijn hoofd hangt een gigantisch onweerswolk. Het is wel even het laatste voor de Achterhoek voorlopig. Tot en met de klok van 8:30 in ieder geval. Verder gaat mijn bajerade niet. Dus er even doorbijten, lieve luisteraars. Nou, ik heb weer een nieuwe in mijn cd-speler gedrukt. Het is de allernieuwste van Yara Beeks. En dat liedje heet Brighter Days. Voor jou op Radio Ideaal.

0: Toon en het liedje heet De Enige. Het is wel een lekkere plaat hoor, zeg ik het zelf. Ja. Ja, het is vijf voor zo'n beetje, vijf voor half acht. Ik ben een beetje aan de vroege kant, maar we gaan toch echt eventjes die Nightish Reloaded doen voor vandaag. En ik heb hem klaargezet voor je. Het is een samenwerking tussen DJ Paralstack en Mental Theo. Ja. Dus hebben we samen ooit eens een keer een leuk liedje samengemaakt. En het liedje heet Raving Beats. Gaat er geen lampje branden? Nee, er gaat in één keer geen lampje branden bij je. Nee, het is ook een vrij zeldzame plaat. Nou ja, in dit geval een MP3, want het was een plaat. Hij staat ergens op een B-kant van een singeltje. En ik heb mijn platenspeler nog niet zo ver in orde dat ik hem vanaf de single kan draaien, maar wel vanaf de MP3. Dus we gaan hem maar eens eventjes proberen op te starten. Daar is hij dan, de Raving Beat, samen met DJ Paralstack en Mental Theo in de Nightish Reloaded voor deze week.
1: De muziek. Back to the 90s.

0: zijn zo blaaf voor dit weer, hè? Een beetje regen en dan zit je in de auto en dan moet je deze plaat horen van America. Uitgebracht 1982 en speciaal geschreven voor een van de hoge bazen van The Capitol Records. Die man heette Robert Perry. Ja, speciaal geschreven dus. Danny, kan jij een oud singeltje voor mij draaien op jouw platenspeler? Ja, dat kan ik. Ik heb hem er even bij gepakt, want ik heb hem straks sowieso even nodig. Want ik heb nog een paar leuke platen voor je uitgezocht. Op vinyl op de zwarte pannenkoek. Maar ik heb ook deze uitgezocht. En lekker oudje. En Nederlandstalig van Eddie Christiani. Die vond ik vanmiddag. En spring maar achterop.
1: Geen gelul. Voor de muziek van de

Vroeger als kleine jongen gingen wij naar het westen toe, naar familie van ons. En mijn vader die was nogal fan van de Dire Straits. En we hadden toen zo'n cassettebandje. En dat cassettebandje dat speelde werkelijk 2 uur heen en 2 uur terug. Dus kan je je voorstellen hoe vaak ik dit liedje heb gehoord. Als wij naar familie gingen in het westen. The Dire Straits and So Far Away. Ja, lieve luisteraars, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het allereerste uurtje van de Muziekmix op deze fijne woensdagavond.

kan niet meer kapot. Straks gaan we natuurlijk naar de klok van 8 uur nog even lekker samen koffie drinken. Dus pak alvast eventjes, of zet alvast eventjes je koffiezetapparaatje aan. Dan gaan we zo naar de klok van 8 uur samen even lekker koffie drinken. Eerst deze lekkere plaat voor de klok van 8 uur. Een lange van M&M en Lose Yourself op Radio Ideaal. Tot naar de klok van 8 uur.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. Vier kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met twee jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
6: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
7: Goed man.
8: Ja, wat dan?
7: Kom uit Rotterdam, ja.
8: Alles leeg.
5: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
9: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
5: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zanik en hij zwamt het hele ganse lekker lange.
1: Oh, dat was een Normaal en Lucille. Zes minuten over de klok van acht. Leuk dat je erbij bent. En blijf lekker luisteren naar deze zender, want we hebben straks nog een lekkere plaat voor je. Ik ga hem vanaf de platenspeler draaien, dus hou je vast. Het heeft met een paar getallen te maken. 6, 5, 4, 3. Ja, 6, 5. 6, 5, 3, 4, 8 of zoiets. Ja. Ze zit er een beetje te lachen hier. Goed, het tweede uurtje. Ik heb er zin in. En we gaan dadelijk even lekker koffie drinken samen, hè. Ik weet niet of je naar buiten hebt gekeken. Het zonnetje schijnt hier inmiddels wel weer een klein beetje, maar het is echt pet weer, hè. Het is echt weer code geel. Tijd voor George Benson op de radio en Give Me The Night.

Het is Martin Garrix samen met Ed Sheeran en het liedje heet Repeat It. En de echte naam van Martin Garrix is natuurlijk Martijn Gerard Garretsen. Ja, wist je niet, hè? Hij is geboren op 14 mei 1996 in Amstelveen. Nou, genoeg informatie toch? Of het nou echt nuttig was, ik weet het ook niet. Lieve luisteraars, we zijn alweer toegekomen aan het momentje van deze avond. En ik gaf het al aan net voor het nieuws van 8 uur. Zet er even de pot koffie aan. En ik hoop dat u inmiddels bij hebt staan. De koffie. Mijn koffie is net gearriveerd. Mijn eerste bakje van vanavond. En hij kijkt mij weer aan, joh. Hij kijkt mij weer aan. Oh. Het is echt een heel lekker kopje. Hij staat ook weer met die letters van Ideaal mee aan te kijken. En ik moet hem toch even pakken. Daar gaat hij dan. Ik pak hem aan de linkerhand. En dan zeggen we, ja,

Wat een lekkere plaat zeg. Oh, Alan Walker en The Spectre draaiden we. En daarvoor hadden wij nog Anita Behrens met 7-6-5-3-4-8. Ja, moet even de getallen goed zeggen, want is het telefoonnummer weer verkeerd, hè? Dan weet je niet waar je heen moet bellen. Voor een lekkere piratenplaat. En zo zie je maar weer, alles draaien we hier bij Radio Ideaal. En vooral bij het programma De Muziekmix, want het gaat echt van alle stijlen door elkaar heen. En soms moeten we even qua muziek even een klein bruggetje maken. Want anders is het de muziekstijl zeg maar te groot uit elkaar. Nou ja, niet dat Anita Behrensen en De Spectre ver uit elkaar liggen. Heel ver zelfs. Maar dat lossen we vaak op met een jingletje of zo. Maar ja, of nou van De Spectre naar de volgende plaat te gaan. Ja, dan vind ik toch wel een beetje het verschil heel groot worden. Ik heb het namelijk over die lekkere plaat van de Bee Gees. Draai jij ook de Bee Gees? Ja, ik draai ook de Bee Gees. En ik vond deze op een hele mooie LP, langspeelplaat. Zo'n hele grote pannenkoek. Normaal heb ik van die kleine zwarte pannenkoekjes. Maar dit is zeg maar de maximale grootte wat je op zo'n ding kan leggen. Dan noemen ze dan een LP, langspeelplaat voor de jeugd rond ons. Het was eventjes zoeken naar het juiste spoortje. Omdat er nogal wat korte platen op staan, maar dit was een van de bredere, zeg maar. You Should Be Dancing gaan we draaien van de LP.

0: het mengpaneel vol in de klepper. Ja, wij zijn lang niet goed, Jom.
1: En dan nu. Een kinderachtig liedje.

Lekker joh, deze eventjes op de radio K3 en gewoon even alle kleuren. Hè? Nou, van violet tot ver, ver, ver in het geel, zeg maar. Hè? Alle kleuren van de regenboog. Ja, K3, de concerten K3 zijn weer voorbij. Karel, Christel en hoe heet je? Karin, Christel en Karel, Jet GPT.

de namaak, zeg maar. In ieder geval, de concerten zijn voorbij in België. Eerst nog eventjes 10 in Nederland en toen nog een zooitje in België. De echte K3 is er nu echt mee gestopt, lieve luisteraars. Ja. Nou, ik hoop dat we nog een beetje zonnig weer krijgen, want daar past deze plaat wel een beetje bij, hè. De Mariachi van Cancelion.

Het blijkt gigantisch noodweer te zijn, zelf in mijn omgeving momenteel. Maar ja, we hebben geluisterd naar de Jonas Brothers en Fosca Dakota. Ja, ik moest eventjes... De Koos kwam er net mee, een Zuidwester. Deze komt uit het Zuidwesten, die is net over Lochem ingetrokken en rijdt nu richting het oosten. Ja, het is de hele avond al code geel, dus een beetje uitkijken als je buiten bent. Op de plassen wou ik bijna zeggen, maar ja, wie gaat er nu momenteel zwemmen in dit weer, hè? Ja. 9 minuten over de klok van 8:30. Het mag dan wel pet weer zijn. Maar dan ook letterlijk. Maar ik heb ook voor je klaarstaan Bobby Brown. Ja, je gelooft het niet. En het liedje heet Humping Around.

vlekken luisteren. Ondanks de onweer en de bliksem die links en rechts naast je inslaat, zeg maar, vooral in de omgeving zelf. En het trekt zo weg naar Duitsland toe, dus dan zijn we hem ook even lekker kwijt. Vanavond en vannacht nog een klein buitje, maar morgen iets droger dan vandaag. Ja. Verder met Noah en Lil Kleine. Het liedje heet Eswa Safi op Radio Ideaal. Wauw.

Nou, we staan nog steeds hoor, daar afgelopen weekend. Het was echt bijzonder leuk, moet ik zeggen. We hebben twee dagen uitgezonden bij Rupop in Ruurlo. Hans Keuper nog eventjes gezien en ja... En we hadden nog meer leuke... Danny Panadero was er ook nog. En we hadden een hele leuke studio hadden wij ingericht in Ruurlo, bij Rupop. We stonden mooi hoog, we konden eigen en over alles heen kijken, alles. En misschien heb je de beelden wel gezien of misschien heb je afgelopen weekend wel geluisterd. Het was heel bijzonder. Goed, ja, de onweer is een beetje aan het wegtrekken, zie ik. Het wordt weer een beetje veiliger in de Achterhoek. En dat betekent dat de mensen van het café ook alweer voor de deur staan. En dan heb ik het natuurlijk over het programma van Kozijn. Het Ideaals Muziekcafé natuurlijk, ja. Hij is er weer. Hij is weer terug van een lekker weekje vakantie. Even lekker weg geweest. Even lekker bijkomen van alles en nog wat. En hij mag vanavond weer lekker aan de knoppen zitten. En dat gaat hij ook wel doen, want ik heb zijn playlistje gezien. En jongen, dat wordt weer genieten hoor, de komende 2 uurtjes. Dan rest mij eigenlijk nog 1 ding. Dat is eigenlijk dadelijk de volgende plaat is dat, hè. Waren er niet dat ik nog iets te vroeg ben. Ik ben er eventjes aan het kijken. Hoe gaan we dat oplossen? Kunnen we er applaus voor plakken of niet? Ja, dat zou kunnen. Dan doen we dat nog eventjes gewoon zo. Nou, in ieder geval. Ik wens u een hele fijne dag. En mij is gevraagd of we lekker met een knaller eruit kunnen gaan vandaag. Nou, dat heb ik, gaan we ook doen. Ik heb een hele mooie van Alcazar voor je klaarstaan als laatste plaat. En het liedje heet Don't You Want Me. Een remixje dus van Alcazar. Tot volgende week. Bye bye.

zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
4: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
3: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.

heb me toch een partijtje door moeten rijden, zeg. Hé? Want ik zag die bui hangen zo boven Zelhem. Eigenlijk was er nog iets buiten Zelhem. Maar man, wat heeft het hier toch straks even heftig onweer. Dus ja, wat zeg je dan tegen iedereen die buiten het café zat? Kom maar snel naar binnen. Dat dacht ik wel. Ja, paraplu aan de kant. Ja, nee, anders zien we niks, hè? Nee. Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond. Van harte welkom bij de radio-uitzending live en rechtstreeks vanuit Zelhem. Dankjewel, Danny Teunissen, voor een geweldige editie van de Muziekmix. Elke woensdagavond tussen 7 en 9 uur. Was weer erg genieten. Lekkere liedjes en dat doen we ook tot 11 uur vanavond. We begonnen met een liedje wat eigenlijk werd geschreven in 1966. En toen werd het gezongen door Bobby Hepp, maar we deden het vanavond met Boney M. En zij deden dat in 1976. Terug te vinden op Take the Heat of Me. Het werd uiteindelijk een wereldwijde nummer 1. Een gigantische hit. En zelfs 1 in de Nederlandse top 40. Mijn koffie staat klaar. Ik heb er zin in. Hopelijk jullie ook. Veel plezier.

0: een liedje, misschien heb je het nog nooit gehoord, barst van vrolijkheid. En de vrolijkheid begint ook morgen. Althans, als je van voetbal houdt. Nog sterker, als je van het WK-voetbal houdt. We draaien toen straks al naar Sunny van Boniem, Shakira en Boomer Boy. Het liedje van het WK 2026. Morgenavond eerste wedstrijd om in Nederland te zien om 9 uur. Mexico tegen Zuid-Afrika in groep A. En daarmee werd dat 19 over 9. Goedenavond, wij zijn Radio Ideaal. Dit is Ideaals Muziekmix. Nee, Muziekmix. Muziekcafé. We zijn er graag tot 11 uur in dit uur. Nog een paar hele mooie nieuwe liedjes. Onder andere de nieuwe Taylor Swift heb ik voor je. En natuurlijk zo rond 9:30 een lekkere disco dance classic. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 70. In ieder geval, je hoort hem zo.
1: Dit is het Muziekcafé. Elke woensdagavond tussen 9 en 11 uur.
0: Hier is uit de Star.

afsluiting op I Knew It You. Uit Toy Story 5. En dat is de nieuwe zin voor Taylor Swift. Met daarvoor muziek uit 86. Katrina en de Waves. Zij, Katrina heet eigenlijk Leskanich. Leskanich. Het nummer werd geschreven door de gitarist van de band, Kimberly Rue.

kijk, de afgelopen week. Ik kan niet zeggen dat ik bruin geworden ben de afgelopen week. Ja, de week ervoor wel, want toen zat ik in Spanje voor de grenzen die het nog even willen weten. Ja, ik zat in Spanje, wel in Noord-Spanje. Baskenland. Was zeer aangenaam. Het is bijna 2 minuten over 9:30 en je hoort het op de achtergrond, het disco-dreuntje. Dat wil zeggen dat we toe zijn aan een hele grote disco-dance classic van een hele tijd geleden. En daarvoor gaan we naar Canada. En ze heten eigenlijk, ze zijn eigenlijk twee dames. Ze zijn Chantal Condor en Angela Sangui. En eigenlijk hadden ze niet zo heel veel grote hits. Maar we dachten, we halen deze een keertje uit de stof. Op ideaal, dit is Vogue. En Dancing the Night Away.

Dat is nou echt zo'n oorworm, weet je wel. Zo'n liedje wat in je oor gaat zitten. Lekker liedje hoor. Die WBL, zo heet de man. Beter bekend als Das WBL Project. Dat bracht het begin van dit jaar uit. Het werd een grote, echt een enorm grote hit op alle streamingplatforms.

Nederlandse hitlijsten en Magnetic. Met daarvoor de nieuwe van The Script. A Man in the Arena. Het is de voorloper van het nieuwe album wat komt van de eerste band The Script. Frontman Danny O'Donoghue noemt het het verhaal van de gewone man en zijn strijd. We zijn benieuwd. Prachtig nieuw album is het geworden. Althans, dat gaat uitkomen. Wanneer is nog niet exact bekend. Maar Man in the Arena was natuurlijk de voorloper in aansluiting op Suzanne en Freek. En halverwege. Nou, we zijn bijna halverwege het programma. Want we duren tot 11 uur vanavond. En het is 7 minuten voor 10 uur geworden, ja. En soms, vrienden en vriendinnen, heb ik een liedje voor je. En dat heb je volgens mij nog nooit gehoord. En als ik het dan hoor, dan denk ik, zal ik het doen? Zal ik het doen? Ja, ik doe het toch wel. Hij maakte wat langer muziek, maar we kennen hem eigenlijk helemaal niet. Want hij heeft nog nooit een grote hit gehad. Misschien gaat dat komen. Zeker als hij uitbrengt Doctrine of Love. En dat is zijn tweede album. En dan heb ik het over Jalen Gonda. Hij komt uit Engeland en prachtig nieuw liedje.

Terug te vinden op het tweede album wat hij gaat maken. Jalen Ganda en Burning Temptation. Dat bracht een eind aan het eerste uur van Ideaals Muziekcafé. Ik laat je alleen met Dara. Hier is tot aan 10 uur Bangaranga.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
3: Vertrouw dichtbij
4: in de Achterhoek.
3: Hey, Radio Ideaal.
0: Dit is het Muziekcafé. Elke woensdagavond tussen 9 en 11 uur.

Junior Tema, zo heet hij. Ik dacht, ik begin eens met een vrij nieuw liedje. Nog sterker, een vrij nieuw Nederlands liedje. Ja, het is niet Nederlandse zomer, maar hij komt wel uit Nederland. Junior Tema, geboren op 19 januari 1995. Hij heeft een muzikale familie. En ik dacht, weet je wat, ik ga het ook eens proberen. My Love, aan het begin van het tweede gedeelte. Van harte welkom, dit is Ideaals Muziekcafé tot 11 uur vanavond. In dit uur veel liedjes die de redactie van dit programma heeft uitgekozen. Ze zijn allemaal wat relaxter over het algemeen. Af en toe zit er wel eens wat anders tussen. Maar we doen het met mooie liedjes tot aan 11 uur om de woensdagavond mooi af te bouwen richting tussen gapen en slapen. Het weer wordt in ieder geval wat stabieler, het is al lekker donker. Je moet het gevoel hebben dat je erbij hoort. Wij zijn Radio Ideaal. Fijn dat je luistert. Have a little faith in me. Dit is John Hyatt.

Ik heb naar de radio kijken. Dat is toch al een mooie stem, hè? Die stem van Merel Koopman. Zangeres van Blackbird. De nieuwe single van Blackbird was dat er. En Do You Read Me? Daarvoor muziek uit Frankrijk van een band. Eigenlijk spelen ze alleen maar rockmuziek. Maar deze keer deden ze het in dat hele bekende nummer uit 2001. Le vent nous portera. Over de vergankelijkheid van de dingen. Het bijzondere is van dat liedje, daar doet Manu Chao ook op mee. Die Spaans-Franse zanger. Die nog gekend van onder andere Bongo Bongo en Megastas toe. 18 over 10, goedenavond, wij zijn Radio Ideaal. Dit is Ideaals Muziekcafé. Er zijn nog veel mooie liedjes voor je. Maar we gaan even terug naar 1978. Naar één van mijn allereerste singeltjes. Luister nog een keer naar Wings en Paul McCartney.

Ik vind een plaat die nooit gaat vervelen. Toto, Africa. Maar daarvoor Work for That Love. Gezongen door Sander en Arnoud Brinks. Oftewel de heren van Tangerine. En dat samen met Zo. En dat is een gospel choir uit Nederland. Het is een nieuwe single. Begon het rijtje met Merle of Kintyre uit 78. Toen was ik 14 en kreeg ik mijn eerste singeltje. En dat was dat liedje. We gaan naar 2022. The Story You've Been Told. Op Ideaal. Dit is Kate Ellis.

29 mei jongstleden gaf hij een geweldig concert. Eenmalig concert in Amsterdam, de Ziggo Dome. Stijf uitverkocht voor Zugro Forastiari. Bezig met een Europese tour. Het is een achterzak Eric Clapton. Of hij in de achterzak van Eric Clapton, ik weet het niet. In ieder geval hebben ze het samen bedacht om die tour te doen door Europa. Je hoorde een prachtige versie van Occhi. Maar daarvoor de Nederlandse liedjes schrijven. Mijn de Talma 57 is hier al. Van begin van het jaar nog een optreden in de metropool in Enschede. Hij zong de strategieën van de ziel. Straks nog veel meer mooie muziek. Onder andere de nieuwe van Bruno Mars. De laatste van Bruno Mars. Maar eerst even wat anders. Een beetje soul in de show. Dit is Inga Rose.

mijn Spaans gitaartje. Aan het eind, bijna eind van deze editie van Ideaals Muziekcafé. Radio Ideaal. Bruno Mars, Risk It All. De nazomer die wordt bezongen door Joe Dassin. 1975. En de Christians and Ideal World. Was het maar zo ideal. Aanstaande vrijdag treedt hij op in het Burgerweeshuis in Deventer. Dan heb ik het over Dickie Dex. En dat doet hij tezamen met de Troubadours. Hij heeft ongelooflijk veel muziek gemaakt, voor zichzelf, maar ook voor anderen geschreven. En hij speelt in de Burgertuin. Laten we hopen dat het een beetje droog blijft. Wat mij betreft en ons nog een hele fijne avond. Slaap lekker.

Ik was van plan me nooit te laten grijpen. Toch ben ik stiekem meegenomen in de maalstroom van de tijd. Ik lees de krant en voel de pijn hier. Al het drama wat gebeurt. Maar denk ook, daar gaan we weer. In de cirkel meegesleurd. Vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed.

crisis. Ik zie ze schrijven over wij en zij. Ik tel alleen verliezers in de maalstroom van de tijd. Kijk naar mijn zoon en voel de pijn hier. Alle drama wat gebeurt. Wat zou ik doen als hij er niet meer was? Ben ik de cirkel ingesleurd. En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed.

Was gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Manik Jampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. En moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.